0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Het onweer heeft vannacht op meerdere plaatsen in Vlaanderen voor wateroverlast gezorgd. Onder meer in het centrum van Brussel liepen verschillende straten onder, net als in Halle en Heissen. Ook op de snelwegen in ons land waren er verschillende incidenten. Op de ring rond Antwerpen was een rijstrook versperd door wateroverlast, net als op de E313 richting Ranst. KMI meldt intussen dat de zwaarste buien voorbij zijn. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Voor de tweede dag op rij, dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om vergeldingsaanvallen nadat Iran eerder deze week een Panamees vrachtschip onder vuur nam. Intussen dreigt Amerikaans president Trump met nog meer aanvallen. Het is opvallend, want vorige week sloten beide landen nog een voorlopig vredesakkoord. En op het WK voetbal nemen de Rode Duivels het in de 16e finales op tegen Senegal. Het komt omdat Congo met 3-1 won van Oezbekistan en zich ook als beste derde plaats voor de volgende ronde. Verder speelden Colombia en Portugal 0-0 gelijk. Ook zij plaatsen zich voor de tweede ronde. Eerder vannacht won Engeland met 0-2 van Panama en zo is het groepswinnaar. Kroatië won dan weer met 2-1 van Ghana en is ook zeker van de tweede ronde. Net als Ghana dat als beste derde doorgaat. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maximaal tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar veel zon ook.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Veel onweer vannacht. Dat zorgde op meerdere plaatsen in ons land voor wateroverlast. Onder meer in het centrum van Brussel liepen verschillende straten onder. En ook op de snelweg waren er verschillende incidenten. Op de ring rond Antwerpen was een rijstrook versperd door wateroverlast, net als op de E313 richting Ranst. In Kalmthout bij Antwerpen werden een 20-tal kinderen geëvacueerd nadat de bliksem was ingeslagen op de schuur waar ze sliepen. 2 kinderen raakten daarbij licht gewond. Het KMI meldt intussen dat de zwaarste buien voorbij zijn. Door die storm werden gisteravond heel wat evenementen afgelast. Op Werk de Boutique werd het concert van Katy Perry geschrapt en werd het festival vervroegd stopgezet. Veel fans reageerden dan ook ontgoocheld.
2: We waren zo een beetje boos of zo. We waren er wel echt al van het begin. En ja, in die hitte dan ook nog eens. En dan ja, is dat heel, heel kut dat ze zo op het einde daar eigenlijk gewoon aflassen.
3: Oh, verschrikkelijk. We zijn allemaal met alle meisjes gekomen voor Katy Perry. En ineens kregen we tijdens Pitbull bericht dat het afgelast was. Maar we begrijpen het ook wel, veiligheid boven alles uiteraard.
1: Ook Cool Air Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel moesten door het aangekondigde noodweer vroeger stoppen. En op het WK voetbal nemen de Rode Duivels het in de 16e finales op tegen Senegal. Komt omdat Congo met 3-1 won van Oezbekistan en zich als beste derde plaats voor de volgende ronde. Verder speelden Colombia en Portugal 0-0 gelijk. Ook zij plaatsen zich voor de tweede ronde. Argentinië pakt dan weer 9-9 in zijn groep na een 1-3 overwinning tegen Jordanië. En ook Algerije en Oostenrijk stoten door. Zij speelden 3-3 gelijk. Eerder vannacht won Engeland met 0-2 van Panama. Engeland is zo groepswinnaar. Kroatië won dan weer met 2-1 van Ghana en is ook zeker van de tweede ronde. Net als Ghana dat als beste derde doorgaat. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar ook veel zon.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
2: 30 ideeën voor pastaschotels
1: in Libelle Lekker naar
2: de 5 beste beleggingen van het moment
1: in Trends of naar
2: Belgische politiek achter de schermen
1: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
4: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
5: Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: zijn nu zondag open.
6: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
5: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
8: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby. 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik dacht aan chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Daar wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatje, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
3: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee jong, gracias Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. See.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. In Kalmthout in Antwerpen zijn twee kinderen gewond geraakt nadat de bliksem insloeg op een schuur waar ze kampeerden. Beide kinderen liepen brandwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Zo'n 20-tal andere kinderen en hun begeleiders werden geëvacueerd. De schuur is ook volledig uitgebrand. Het is voorlopig niet duidelijk of het kamp verder gezet kan worden. Verder zorgde het onweer vannacht op meerdere plaatsen voor wateroverlast. Door die storm werden gisteravond heel wat evenementen afgelast. Op Werchter Boutique werd het concert van Katy Perry geschrapt en werd het festival vervroegd stopgezet. Veel fans reageerden dan ook ontgoocheld.
5: We waren zo een beetje boos of zo. We waren hier wel echt al van het begin. En ja, in die hitte dan ook nog eens. En dan ja, is dat heel, heel kut dat ze zo op het einde daar eigenlijk gewoon aflassen.
6: Oh, verschrikkelijk. We zijn allemaal met alle meisjes gekomen voor Katy Perry. En ineens kregen we tijdens Pitbull bericht dat het afgelast was. Maar we begrijpen het ook wel, veiligheid boven alles uiteraard.
4: Ook Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel moesten door het aangekondigde noodweer vroeger stoppen. Veel handelaars kampen bij de start van de zomersolde volgende week nog met grote voorraden. Dat blijkt uit een rondvraag van zelfstandige organisatie NSZ. Cédric Tak.
7: Zo heeft de overgrote meerderheid nog een 20-40% van hun collectie in de rekken liggen. Er zijn verschillende factoren die hier parten spelen, waaronder de vrees van de consumenten voor hun koopkracht als gevolg van de crisis in het Midden-Oosten en de stijgende prijzen. Maar daar stopt het niet. De jongste dagen hebben we te maken gekregen met heel wispelturig hitteweer.
4: Je zal ook wel meteen mooie koopjes kunnen doen. NSZ verwacht meteen kortingen van 30%. Iets meer dan 1 op de 8 geeft zelfs meteen 50% korting. In het Midden-Oosten neemt het aantal aanvallen opnieuw toe. Het Amerikaanse leger voerde voor de tweede dag op rij vergeldingsaanvallen uit nadat Iran een schip onder vuur nam. Iran voerde dan weer luchtaanvallen uit op verschillende Amerikaanse militaire basissen in Kuwait en Bahrein. De Iraanse revolutionaire garde dreigt er intussen mee om de onderhandelingen met de VS op te blazen. En dat doet ook Amerikaans president Trump. Vorige week sloten beide landen nog een voorlopig vredesakkoord. En op het WK voetbal zijn alle ploegen voor de knock-outfase bekend. Vannacht konden Argentinië, Oostenrijk, Algerije, Colombia, Portugal, Congo, Engeland, Ghana en Kroatië zich als laatste ploegen plaatsen voor de 16e finales. Daardoor nemen de Rode Duivels het in hun 16e finale op tegen Senegal. Die wedstrijd wordt woensdagavond om 10 uur gespeeld. Verder is het ook uitkijken naar Nederland, Marokko en Frankrijk tegen Zweden. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maximaal tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar ook veel zon.

0: KLM zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Doku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: De Harlem Globetrotters komen terug met hun 100 Year Tour. Op 4 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Verwacht spectaculaire dunks, bliksemsnelle passes en vooral veel humor. Harlem Globetrotters 100 Year Tour. Op 4 oktober in Antwerpen. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Joe.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.

0: Joe Easy.
1: Easy.
0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
2: Ford.
0: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
3: Hoe moet een koersfiets is helemaal op de klop?
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
3: Zelfs met een helm is gep***t. Allee,
0: Etias. Ontdek onze Bike & More-verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
4: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech?
4: Wat?
5: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye-bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
4: Oh nee?
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
0: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Nu VIP-solden bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn vandaag open.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik dacht van chili con carne.
6: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Daar wordt chili con serieus veel carne.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. In Terhulpen in Waals-Brabant is een persoon overleden door het onweer. Een boom kwam er terecht op zijn of haar auto, dat bevestigt de burgemeester. In Kalmthout raakten twee kinderen gewond nadat de bliksem insloeg op een schuur waar ze kampeerden. Die schuur is ook volledig uitgebrand. Ook in Bornem, Heist op den Berg, Putten en Puur Sint-Amans ontstond er brand na blikseminslagen. En in Brussel rukt de brandweer voorlopig niet meer uit voor niet dringende oproepen. Veel handelaars kampen bij de start van de zomersolde volgende week nog met grote voorraden. Dat blijkt uit een rondvraag van zelfstandige organisatie NSZ. Je hoort Cedric Tak.
2: Zo heeft de overgrote meerderheid nog een 20-40% van hun collectie in de rekken liggen. Er zijn verschillende factoren die hier parten spelen, waaronder de vrees van de consumenten voor hun koopkracht als gevolg van de crisis in het Midden-Oosten en de stijgende prijzen. Maar daar stopt het niet. De jongste dagen hebben we te maken gekregen met heel wispelturig hitte.
1: Je zal ook meteen mooie koopjes kunnen doen. NSZ verwacht meteen kortingen van 30%. Iets meer dan 1 op de 8 geeft zelfs meteen 50% korting. In het Midden-Oosten neemt het aantal aanvallen opnieuw toe. Het Amerikaanse leger voerde voor de tweede dag op rij vergeldingsaanvallen uit, nadat Iran een schip onder vuur nam. Iran voerde dan weer luchtaanvallen uit op verschillende Amerikaanse militaire basissen in Kuwait en Bahrein. De Iraanse revolutionaire garde dreigt er intussen mee om de onderhandelingen met de VS op te blazen. En dat doet ook Amerikaans president Trump. Vorige week sloten beide landen nog een voorlopig vredesakkoord. En sport op het WK voetbal zijn alle ploegen voor de knock-outfase bekend. Onze Rode Duivels nemen het in de 16e finales op tegen Senegal. Die wedstrijd wordt woensdagavond om 10 uur gespeeld. Verder is het ook uitkijken naar Nederland, Marokko en Frankrijk tegen Zweden. De Argentijn Lionel Messi is trouwens voorlopig topschutter na de groepsfase. Hij scoorde al 6 keer. En de Red Lions, dat zijn onze hockeymannen, hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze wonnen gisteravond met 2-1 van Nederland en zijn daardoor zeker van eindwinst in de Pro League. En het bijhorende Olympische ticket, speler Arthur van Doren.
3: Ik denk dat we enorm trots mogen zijn. Sowieso is de Pro League iets heel lastig om te winnen. Gedurende eigenlijk bijna een heel jaar moet je tegen de beste 8 landen ter wereld strijden. En dan denk ik dat het heel mooi is dat je op één wedstrijd van het einde met enkel één verliespartij een Olympisch ticket in de wacht kan slepen.
1: De Spelen vinden plaats in 2028 in Los Angeles. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij een graad of 25. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar veel zon.

Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.

0: Brico, Brico City
1: en Brico Planet
0: zijn nu zondag open.
1: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
0: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
0: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
3: Ford.
4: Dit is Joe Easy.

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
0: In Libelle naar...
1: De vijf beste looks van nu.
0: In Feeling of naar...
1: De hotste adresjes in je buurt.
0: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn vandaag open.
4: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen. In Terhulpen in Waals-Brabant is een persoon overleden door het onweer. Een boom kwam er terecht op zijn of haar auto. Dat bevestigt de burgemeester. Verder raakten ook 3 mensen gewond tijdens een festival in Courcelles. En er raakten ook 4 mensen gewond op de camping van het festival Paradise City in Steenokkerzeel. Het gebeurde door rondvliegend materiaal. 31 mensen moesten ook geëvacueerd worden. Ook het treinverkeer is op verschillende plaatsen verstoord. Bijna 750 scholen kregen de afgelopen 3 jaar Vlaamse subsidies om energiezuiniger te worden. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnee opvroeg.
7: Dat wil zeggen dat er 44 miljoen euro geïnvesteerd is in ingrepen zoals dakisolatie, vervanging van verwarmingsinstallatie, buitenschijnwerk, ventilatiesysteem en dingen die ervoor zorgen dat onze scholen energiezuiniger, maar vooral ook kwaliteitsvoller maken, zodat kinderen beter kunnen leren en leerkrachten nog beter kunnen lesgeven.
6: Zo'n 200 subsidieaanvragen werden afgekeurd. En voor de kust van Japan was er vanochtend een zware aardbeving met een kracht van 6,1. De beving gebeurde op een diepte van ongeveer 40 kilometer. Er werd gelukkig geen tsunami-alarm afgekondigd en er is ook geen melding van schade of slachtoffers. Het meteorologisch agentschap waarschuwt wel voor naschokken of modderstromen. Het is zonnig en droog, maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen, al is een bui wel mogelijk, maxima tot 26 graden. De dagen daarna hetzelfde weer bij zo'n 27 graden.
8: Viva la vida.
9: Met Anne van Elzen en

0: fijne zondagochtend. Van harte welkom bij Viva la Vida. Mijn gast vandaag stond al op een podium toen de meeste van haar leeftijdsgenoten nog ruzie maakten om het kasken van de afstandsbediening. Ikzelf ook trouwens met mijn broer. Ze werd jong bekend in Vlaanderen, scoorde hits die iedereen vandaag nog altijd luid meebrult, maar groeide tegelijk ook op in een wereld waar je al heel vroeg leert bekeken worden. Door de jaren heen zagen we de zangeres, de vrouw, de mama, iemand die opnieuw moest beginnen en iemand die volgens mij vandaag heel goed weet wat echt belangrijk is in het leven. Isabelle A, welkom bij Viva la Vida.
1: Hallo, dag Ann.
0: Jullie waren daar net hier al even aan babbelen. De drukke zomer voor de boeg. Heb ik opgevangen zo?
1: Ja, dat klopt. Het is redelijk druk. Ik ben nu volop bezig ook met promotie voor de singles. Niet om mij.
0: Ja.
1: En ja, ik heb redelijk wat optreden staan. Dus ja, ik ben blij. Hè. Dat is heel fijn.
0: Maar je hebt ook een zoon, Storm, van 15. Verwacht hij dan van mama, wanneer gaan wij op vakantie? Of doen jullie dat dan op andere momenten?
1: Ja, dat is meestal op andere momenten. Helaas bijna niet in de zomer. Of ik zou nog een gaatje moeten vinden van een paar dagen dat we zo eens een keer naar Parijs of zo er gewoon een keer...
0: Even tussenuit, andere omgeving.
1: Ja, voilà. Tussenuit kunnen, een dagje of 2, 3. Maar momenteel staat er niet echt iets gepland. Ik ga meestal wel elk jaar naar de Provence.
0: In de zomerperiode of gewoon op een ander moment?
1: Ja, in de zomer, zoiets. Of in juni.
0: Ja, maar, zo net voor de grote drukte.
1: Ja. Maar dat zit er niet in voorlopig.
0: Oké. Zeg, ik begin hier altijd met dezelfde kleine vraag. Zo was zoiets heel klein, misschien voor anderen onnozel of voor jou, maar dat je zegt van, ah wel, dat maakt altijd mijn dag direct goed. Klein geluk.
1: Dat is 's ochtends een lekker theetje pakken. Met gember, verse gember erbij. En het liefst heb ik dan zo een half uurtje of zo nodig om even wakker te worden.
0: Te acclimatiseren.
1: Ja, en een keer goed stretchen.
0: Een keer goed stretchen en een gembertje. Ben je geen koffiedrinker?
1: Nee, ik kan niet tegen cafeïne.
0: Niet?
1: Dus vanaf dat ik 1 slok cafeïne inneem, dan krijg ik dat mijn hart.
0: Echt?
1: Ja. Ik heb dat
0: een groot effect?
1: Met tiramisu.
0: Ik was vergeten
1: dat daar koffie in zat.
0: Allee.
1: En op een bepaald moment, ik ging zo nog voor een tweede keer gaan opscheppen. En dat was zo'n buffet, dus ik, daar zat heel veel koffie in, blijkbaar.
0: En wat voelde je dan, je hart dat echt sneller begint te kloppen?
1: Ja, dan ben ik echt, dan krijg ik zo
0: van
1: geen adem meer, precies. En dat is precies alsof ik begin te hyperventileren en mijn hart begint heel snel.
0: En is dat altijd zo geweest?
1: Ik heb dat eens ontdekt als ik... bij mijn bompa vroeger was het altijd koffie met koekjes.
0: Ja.
1: En ik dopte zo mijn koekjes
0: zo
1: in de koffie.
0: Zo'n boudoirje of iets, hè? Ja.
1: En ik denk op mijn 11e of mijn 12e heb ik dat zo eens een keer gedaan. En dat was niet goed.
0: Allee, dat weet het ook wel direct.
1: Nee. Dus ik moet alles vermijden waar cafeïne in zit.
0: Dus wij kunnen
1: ook
0: nu...
1: producten bijvoorbeeld, dat ik mij smeer, zo oogcremes. Want daar zit bijvoorbeeld ook dikwijls cafeïne in. Dat moet ik dus ook niet doen, want dat krijg ik het ook.
0: De meesten hebben cafeïne nodig om op gang te komen, maar bij u is het dus andersom.
1: Ja, bij mij is thee dan... maar ook geen zwarte thee dan.
0: En wat is zo het moment van de dag waar je het meest naar uitkijkt? Is dat zo eerder tegen de avond, wanneer de dag is afgerond? Of?
1: Ja, ik ben niet zo vroeg... Ik heb het altijd moeilijk gehad in mijn leven, van kinds af aan eigenlijk al, met vroeg opstaan. Dat is... En voor mij de ideale dag is een beetje uitslapen. Allee, tot 1 uur of 10, we gaan niet overdrijven. En dan gewoon gezellig ontwaken. En,
0: dat er ook nog niet direct iets
1: lezen.
0: Moet. Zo. Dat er ook nog niet direct iets moet. Niet te vlug op de
1: niet
0: dag.
1: Niet te veel druk. 's Ochtends.

0: Welkom terug bij Viva La Vida met vandaag bij ons Isabelle A. Isabelle, jij bent onlangs 51 geworden. Ik heb je toen gebeld op Pinkstermaandag.
1: Ja.
0: Ja, we gaan het er straks nog over hebben, hoe dat je er ongelooflijk uitziet op je 51ste. Maar dat betekent, als ik het goed heb, exact 40 jaar bezig, hè? Toch? Je bent zo rond je 11e,
1: ja,
0: toch?
1: Nog niet. Nee. Nog niet, maar...
0: Begon rond mijn 11e, maar zo echt doorgebroken,
1: ja, dat was pas later. Hè, dus ja. Het hangt er een beetje vanaf van wanneer dat je begint te rekenen. Zo.
0: Ja, maar, vanaf wanneer dat muziek toch ook even een podium werd dan. Hè?
1: Ja, maar dat is eigenlijk al van mijn 6 jaar dat dat een droom was om in de muziek te gaan. En ook op de VKC-feestjes en zo, om daar toch wel de hoofdrol te kunnen spelen, een toneeltje. En toch ook altijd wel iets te kunnen zingen. Dus dan gaan we eigenlijk al veel verder terug. Maar daar zullen we maar over zwijgen dan. Ja,
0: als we nu even teruggaan naar de jongere Isabelle, op een bepaald moment veranderd. Hè. Je hebt dat al op een aantal plaatsen erover gesproken. Je zat eerst op een school waarvan dan jullie op den duur zeiden van oké, we gaan veranderen, om dan uiteindelijk nog in een minder verhaal te belanden.
1: Ja. Ik zat eigenlijk op een goede school. Hè. Ik zat op een katholieke school.
0: Welke school?
1: Bij de Nonnekes in Gent. Sint-Salvator Instituut. Ja. En ik ging normaal handel verder studeren. Maar ja, ik was toen al bezig met TV Tam Tam. TV-programma.
0: Ja.
1: En ja, dat was eigenlijk niet zo te combineren. Dat was heel moeilijk. Dus ik dacht van ik ga veranderen naar de beroepsschool. Voor kapster. Ik dacht, ja, dat kan ik nog combineren. Ik kan mijn haar zelf doen dan. Ja, als ik moet optreden en zo van die dingen. Maar ja, dat was echt niet te doen. Ik kwam daar op school en ik werd daar enorm gepest. Mm-hmm. Dus,
0: en lieten leerkrachten dat dan gebeuren of werd er toch ingegrepen?
1: Ja, met een bompa is dan ook een keer met mij alleen naar school gegaan, naar de directrice. Mm-hmm. Maar dat heeft dan eigenlijk ook niet zo heel veel opgebracht. Ja, dan werd je daar dan ook nog meer door gepest.
0: Dat, dat verandert op de speelplaats uiteindelijk.
1: Jij moet je bompa meepakken zeker. Voor,
0: Had je dan niet echt zo een goede vriendin of een go-to persoon op die school waarmee dat je toch waarbij je veilig voelde?
1: Ja, er waren zo wel twee mensen. Meisjes die zo ook, maar dat waren ook meisjes die gepest werden.
0: Okay.
1: Dus wij waren dan zo met drie, maar dat bleef wel moeilijk. En er was ook een jongen daar die mij eigenlijk ook aan het pesten was. En uiteindelijk heeft hij mij na een tijdje wel verdedigd en daarna is dat wel een heel goede vriend van mij geworden. Dus dat was wel heel fijn.
0: Is dat dan iets, een onderwerp, of als je dat ziet gebeuren ergens, of als je dat van hoort, triggert jou dat nog enorm?
1: Ja, ik vind het altijd wel moeilijk. Ik heb zo daardoor wel zo een beetje een soort van... Hoe zeg je dat? Achterdocht.
0: Schild ook? Wantrouwen, ja.
1: Wantrouwen. Ook als mensen bijvoorbeeld ergens zitten in een klikske. Mm-hmm. Soms denk ik nog van... Ah, die zijn hier... die zijn mij hier aan het uitlachen. Of, dat blijft wel een beetje hangen. Ja, ja.
0: Snap het wel. En als je dan
1: wel
0: zo...
1: ondertussen dat niet zo is. Maar
0: ja, maar
1: is toch
0: de ratio en je gevoel zijn op dat moment.
1: Als er zo klikjes zijn, dan denk ik zo van... dat is niet altijd een fijn gevoel. Zo. Mm-hmm. En ik heb dat in een periode heel fel gehad. Als, met heel die affaire van het Raad van Fortuin.
0: Mm-hmm. Met die ossebolle ogen.
1: Ja.
0: Ik weet niet wat dat is.
1: Als ik dan op straat liep, dan was het enige wat ik hoorde was dat... dat is zo zijn eigen leven beginnen leiden. Mm-hmm. Ik zie daar nu allemaal de grap wel van.
0: Ja, want je hebt een VZW opgericht dan ook uiteindelijk toen.
1: Absoluut. Ja, dat is nog niet zo heel lang geleden. Ik heb ondertussen... ik ga er heel goed mee om. En ik heb die vrouw eigenlijk...
0: Ik wou het je vragen, heb je die al ontmoet?
1: Ja. Ik heb die vorig jaar hebben samen afgesproken. Want een vriendin van haar had gereageerd op een post op Facebook. En ik dacht van... Oh, dat is leuk. Ik ga je een berichtje sturen. En we zijn samen iets gaan drinken, iets gaan eten.
0: Maar het zal haar ook enorm achtervolgen.
1: Ja, zeker. Ja, ze zei het ook. Ze zei ook van, oh, sorry. Ik zeg, Ik zeg, dat kun jij niet aan doen. Dat is op dat moment. Je hebt zoveel stress. En,
0: Ik heb er ook al gestaan met Arad van Fortuyn voor het goede doel. En ik kon ook voilà. Er stond zo de finale verliezen. En ik kon er niet op komen.
1: Ja, het is allemaal zo'n quiz. Allee, ja. Op tv, ik ben daar ook niet voor. Weet je? Als ze zo, ze hebben me al een paar keer gevraagd voor de slimste mens ook. Ik heb zo'n café-test gedaan.
0: Ja.
1: En toen kreeg ik zo beelden van alle Miss Belgiërs.
0: Mm-hmm.
1: En jij was daartussen. Ik kon gewoon niet op uw naam komen.
0: Ah.
1: Of van Veronique of zo. En ik weet bijna ook wel in welk jaar ongeveer.
0: Ja.
1: Dus ik weet er heel veel van.
0: Ja.
1: Maar ik kon daar dus niet op antwoorden.
0: Dus je weet van
1: alleen al voor de stress. En dat was nog maar een test. Hè.
0: Ja.
1: Dus ik snap die vrouw heel goed.
0: Maar dat was dan wel een beetje een full circle moment. Hè? Allee, ja, dat is
1: absoluut,
0: wel tof.
1: Absoluut. Dus ik snap die heel goed. En, ja, want het was eigenlijk ook Acibille O. Het was niet...
0: Ja. Maar dat is hetgene wat er wel vaak van gemaakt werd. Hè?
1: Ja, maar dat is, ik denk, Walter Capiot heeft toen gezegd... op het einde van de uitzending vertelde Carla... Die dat dus gezegd heeft. Die zei tegen mij, ja, hij heeft er Ossebolle O van gemaakt uiteindelijk. Dus, voilà.
2: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goal, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
8: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.
9: Dit is Joe.
10: Viva la vida.

0: Welkom terug bij Viva La Vida met Isabelle A. Isabel, in dit blok geen zware levensvraag, maar zo van die kleine keuzes, maar die soms ook wel voor redelijk wat twijfel kunnen zorgen. Zo, gewoontekes. Een lege dag in je agenda of een dag die vol zit met leuke dingen?
1: Lege dag.
0: Die je dan zelf op dat moment volstikt met leuke dingen. Nieuwe plannen maken of plannen afzeggen en I love it. Je hebt zo'n mensen die... Ik heb dat ook. Hè, je hebt dan zo'n tijdje geleden afgesproken met een vriendin, maar een dag komt dichter en eigenlijk het regent. Je hebt niet zoveel goesting en die vriendin stuurt.
1: Ja, ik ook wel. Maar ik heb wel geleerd van... Mijn ja is mijn ja en mijn nee is mijn nee.
0: Oké.
1: Dus ja, dat heb ik echt al geleerd.
0: Zelf op een podium staan of in het publiek genieten van iemand anders?
1: Oh, dat is ook een moeilijke, vind ik. Want pas op, ik ga zelf niet zo heel graag naar concerten. Dus ja, laat me maar zelf op een podium staan.
0: En ga je dan niet graag omdat het te druk is, inderdaad? Ja. Maar heb je zo eens een concert meegemaakt van een artiest dat je zei van, amai, wauw, ik was...
1: Ja, ik heb wel mensen gezien dat ik denk van, ja, dat is
0: maar
1: fijn.
0: Maar dat je bewust een ticketje kocht om ernaar te gaan kijken?
1: Ja, ja. Robbie Williams bijvoorbeeld.
0: Ah, ja.
1: Lang geleden. Ja, ik ben ook naar Michael Jackson nog gaan kijken.
0: Ah ja, in Oostende.
1: Ja, die heb ik ontmoet, dus ja.
0: Ah ja, dat is... Oh my god, dus, hoe was dat?
1: Ja, dat was toffer, want... Toen dat ik naar het concert gaan kijken was, dat was in Koning Boudewijn Stadium, denk ik. En ik stond, ik weet niet hoe ver, dat was zo groot.
0: Ja, ja.
1: Dus ik heb ook soms zoiets van, je kunt beter thuis in je zetel naar een
0: DVD-opname
1: kijken,
0: of zo.
1: Ja. Allee, ja, gelijk nu ook. Ik ben ook al een paar keer naar Kylie Minogue gaan kijken. En ja, nu met die documentaire. Ik vind dat fantastisch. Om dat gewoon vanuit mijn zetel te kunnen zien. En ook die liveshow en zo is nu op Netflix. Dus ja, dan heb ik zoiets van, waarom moet ik naar een concert gaan? Maar ja, ik heb wel graag dat de mensen ook naar mij komen kijken. Dus ja, het is zo'n beetje dubbel. Van, maar zo naar een concert gaan en dan daar blijven kamperen en zo.
0: Zo werkt er en
1: dat is het niet voor mij.
0: Nee. Zeg, even terug naar Michael Jackson. Maar hoe is dat dan uiteindelijk gegaan dat je die ontmoet hebt?
1: Wel, we waren toen met VTM iets... In Disneyland Parijs. En ja, die was gewoon in dat hotel, in het Disney Hotel. En ik was toen op pad met Sandy van Touch of Joy. En wij probeerden eigenlijk om zoveel mogelijk bij hem in de buurt te komen. Want heel het hotel stond vol. En wij dachten van, ja, als we zo een lift pakken, dan gaan we misschien. Maar overal stonden bodyguards. En op dat moment stonden wij in het midden van het hotel, in de lobby. En hij was op het balkon en was terug naar binnen gegaan. En er was een vrouw die mij herkende uit Gent. Die stond daarboven bij Michael Jackson. En die doet zo teken aan mij van, wil jij naar boven komen? En ik zo van,
0: tuurlijk.
1: Ja. Waarom zou ik dat niet willen?
0: Ja.
1: Dus ja, en op dat moment stond er zo een security of zo'n bodyguard naast mij van, oké, kom maar mee naar boven. En dan stond ik op dat balkon. Maar ja, Michael zat nog binnen in de kamer terug. Dus ja, ik mag Michael zeggen.
0: Nee, maar welke, als je dan echt zo in die nabij, welke indruk gaf hij jou?
1: Ja, ik heb toen, toen zei iemand van, ja, je kunt beter een liedje zingen van hem. En hij zal wel naar buiten komen. Dus ja, begon ik op dat balkon, denk ik, Heal the World te zingen.
0: Gewoon een liedje ook, hè?
1: Denk ik toch dat dat was. Ja, en iedereen begon mee te zingen. En hij kwam uit zijn kamer. En hij had zo, ja, wel zo...
0: Dat mondmaskerje.
1: Mondmaskerje, zo'n doekje eigenlijk. Ja. En dan zei hij gewoon van, hi, nice to meet you. En
0: ja.
1: Dat was het eigenlijk.
0: Maar kwam die toen ook al zo als heel fragiel over...
1: Ja, heel... Ook, hij zag heel bleek, want ik was aan het twijfelen. Ik zei, is dat wel de echte? Want ik was zo aan het twijfelen. Ik dacht van, ik sta hier gewoon naast. Maar dat is heel snel gegaan. Ik heb hem

0: kus gegeven, half op de doek.
1: Ja.
0: En dan een foto genomen, want de pers was daar mee. Dat was iets voor Levenslijn of zo. En dat stond dan op de cover van de story.
1: Oh, goed.
0: Dus ja.
1: Verder met de dilemma's dan. Hè. Je intuïtie volgen of alles analyseren?
0: Mijn intuïtie volgen, ja.
1: Ja. Heb je dat door de jaren heen meer geleerd om erop te vertrouwen? Ja. Die is er altijd al geweest waarschijnlijk. Mm. Maar je hebt ze niet altijd durven of kunnen volgen.
0: Nee, inderdaad. Ik heb mij dikwijls ook relaties, zal het zo zeggen, laten doen. Terwijl dat mijn buikgevoel wel zei van, dat zit niet goed.
1: Nee. En is dat dan echt door de jaren heen dat je meer op die intuïtie bent gaan vertrouwen en dat je eigenlijk zegt van, luister het maar, het is oké.
0: Ja, ja, maar ik val soms wel in herhaling zo. Het is zo, ja, ik weet dat niet wat dat is. En ja, dan denk ik altijd dat het goed zit, maar na een tijdje ja, voelt je echt van... En ik voel nogthans heel goed mensen aan.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Wel, ja, ik voel nogthans heel goed mensen aan, maar toch... Ja, ik denk... Ik probeer altijd wel aan het goede te denken. En dan denk ik van, ja, maar het zal wel niet.
1: Ja, je probeert jezelf dan te overtuigen dat dat wel niet zo zal zijn. Hè?
0: Ja.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zeg jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tong gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie. Doe, doe, doe.
3: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
4: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
3: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
5: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
6: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik dacht van chili con carne.
6: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Daar wordt chili con serieus veel carne.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Kessie, Keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

0: Welkom terug bij Viva La Vida met vandaag de gast in onze studio, Isabelle A. Isabel, jij straalt van nature heel veel warmte uit. Jij lacht gemakkelijk. Ja, je bent echt een... Ik vind dat wel.
1: Ja, dat is eigenlijk waar.
0: Je bent een vriendelijke madame, zo rustig, zacht, vriendelijk. Ik zou ook bijna denken, die heeft geen stress. Maar dat is fout.
1: Ja, dat komt zo wel over.
0: Ja, je komt over alsof je de dingen makkelijk naast je kunt neerleggen. Ja. Of dat toch geleerd hebt, along the way.
1: Ja, dat is wel zo. Maar soms diep van binnen heb ik wel stress. Dus ze zien voor wel natuurlijk. Mm-hmm. Maar voor een première, als ik zo mijn nieuwe show doe bijvoorbeeld, dan ga ik kapot van binnen.
0: Mm-hmm. En denk je dan soms van, waarom doet het u zelf weer aan?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, dan denk ik van, nee. Ik ga nu naar huis. En
0: die gedachte van het kunnen weggaan is aantrekkelijker.
1: Ja, ja, absoluut.
0: En wie moet jou dan overtuigen?
1: Dat is dan zo 5 minuten voor de show. Hè, dat ik denk van, dat gaat niet gaan. Hè, dat gaat...
0: En wat doe je dan? Spreek je jezelf dan toe even zo in de spiegel van, Isabel, you've got this. Kom maar.
1: Nee, ik doe gebedje. Dat is het enige wat mij kan kalmeren.
0: Er zijn zo dagelijkse dingen, hè? Los van premières, zaken die jou wel eens uit jouw slaap kunnen trekken.
1: Ja, als ik zo... Ik zeg het, daar ben ik weer. Als ik vroeg moet opstaan en mijn dag zit volledig planning, daar heb ik het soms nog wel moeilijk mee. Dus het is soms chaos in mijn hoofd. En dan, gewoon stress om op tijd ergens te kunnen zijn. Mm-hmm. En ik ben meestal op tijd, maar er gaat wel zo een heleboel stress aan vooraf. Mm-hmm. Dat is iets stom, maar daar kan ik ook soms van wakker liggen. Van, morgen moet ik dat en dat en dan.
0: Dus dat speelt al voordat het moment er is dat al bezig dan? Ja. Zijn er zo dingen, zaken die in de wereld aan het gebeuren zijn, ook al hebben we daar geen controle over en ook al gaat dat niet veranderen of dat we erover piekeren of niet, maar durf jij daar ook wel eens soms jouw gedachten de vrije loop laten gaan?
1: Ja, zeker. Als ik zie wat er op het moment allemaal aan het gebeuren is, met de oorlog overal, dan denk ik van, waar gaan we naartoe? Maar ik denk dat heel veel mensen daarover nadenken. Ik vind het ook heel moeilijk om te zien hoeveel racisme er nog steeds is in de wereld. Hoe moeilijk het is om ik heb vroeger blank of zwart
0: uitgebracht. Ja, ik heb dat is ongelooflijk.
1: Niet meer dan om dat nog te zingen, want dat is ook alweer woke, omdat je dat niet meer mag zeggen.
0: Niet meer geen benaming en zo. Ja.
1: Ja. Dus, ik heb het er echt wel moeilijk mee dat zo denk.
0: Niet zoeken naar het gelijke, maar te hard gefocust zijn op verschillen. Dus niet...
1: Ja, en ik heb ook altijd zo van, kijk gewoon een keer in je binnenste. Mm-hmm. Wie dat je zelf bent, hoe dat je zelf denkt, heb je medemens lief. Oké, ik ga je nu niet de priester uithangen, maar ik bedoel, het is al moeilijk genoeg. En ik vind, je moet voor iedereen goed kunnen doen. Mm-hmm. Ook mensen die bijvoorbeeld niet goed gezind zijn. Ja. Ik probeer die dan ook wel te vergeven. Mensen die mij iets hebben aangedaan in het verleden of wat dan ook. Toch wil ik zo leven. Ik wil echt altijd wel het goede zien en proberen het goede te blijven doen.
0: De andere emoties in ons leven, hè, dus er is niet alleen spanning die we kunnen voelen, maar ook verdriet en boosheid. Zijn dat emoties die jij heel goed kan uiten of... Duw je dat toch allemaal een beetje weg?
1: Nee, meer en meer probeer ik dat echt wel te laten gaan. Gewoon als ik verdrietig ben of boosheid. Ja, dat probeer ik toch wel... Dat probeer ik meestal wel in te houden.
0: Ja, maar boosheid, ik zie het ook niet. Een boze Isabel, ik zie je gelijk
1: Pas op, ik kan wel heel boos zijn. Hè, maar,
0: Ik durf soms wel eens te keer gaan tegen mijn kinderen. Maar ik zie dat zo... Bijvoorbeeld als Storm dan die rekening van de lijn valt in de bus. Ga je dan ook een keer
1: kan
0: echt...
1: Kan ik wel boos zijn, ja.
0: Maar hoe uit zijn dat dan?
1: Ik kan bijvoorbeeld boos zijn... Als bijvoorbeeld, ik ben redelijk perfectionistisch. Mm-hmm. Ondanks sommige chaos dat ik in mijn hoofd heb. Maar als ik zo bijvoorbeeld een gerecht wil klaarmaken en dat lukt mij niet, dan kan ik ontploffen. En ben ooit eens thuis gewoon tegen mijn kasten beginnen shotten. En echt zo vlak een shot, een beetje psycho. Dat kan ik wel hebben zo. Mm-hmm. Maar achteraf wordt dat wel grappig.
0: Op dat moment
1: is dat niet zo grappig.
0: Nee. Viva la Vida met Anne van Elzen en Isabelle A.

0: fijne zondagmorgen. Opnieuw welkom bij Viva la Vida met Isabelle A. Isabelle, we hebben het daarnet gehad over stress, wat zorgen, boosheid, kasten die het moeten geloven als het gerecht niet helemaal klopt. Maar nu is tijd voor tegenovergestelde, de plekken en de mensen die jou energie geven. Wat is bijvoorbeeld het eerste wat jij doet na een lange werkdag of wanneer je thuis komt na een optreden?
1: Het eerste wat ik doe is mijn bad laten vollopen en in bad kruipen. Zelfs mij nog niet eerst ontschminken, want door de warmte en de stoom van bad, dan gaat dat al wel een beetje.
0: Na een half uur zit je daar sowieso uitgelopen.
1: Na een optreden is dat zo. Ja, ik heb ook dikwijls dat de optredens laat zijn. Ja, dan moet ik. Ja, dan ga ik eigenlijk altijd in bad. Met heel veel schuim. En ja, dat geeft mij rust. En dan lees ik een beetje. Of kijk ik nog wel. Ja, dan word ik meestal ook wel getagd door mensen die naar de optredens zijn gekomen. En dan probeer ik zo wat sociale media nog een beetje te bekijken.
0: En als je echt zo bewust wil ontspannen, dus niet nadat je thuis komt, maar dat je zegt, ik heb nu een dagje, ik ga nu bewust ontspannen. Waarvoor kies je dan?
1: Ja, bij mij is dat zo ideaal. Niet te vroeg opstaan, inderdaad.
0: En dan, rode draad. Ik heb de rode draad.
1: Ik eet eigenlijk niet voor 12 uur. Dus probeer ik dat een beetje te rekken. En dan pak ik zo mijn pilletjes in. Een lekker theetje. Een smiddags uitgebreid brunchje. En dan durf ik al eens een massage boeken of zo. Echt een massage. Geen sauna, hè?
0: Nee.
1: Dus want daar krijg je dat lukt niet bij mij. Of zo'n stoombad dingen ook niet. Maar massage en...
0: Heb jij geen goede adresje voor een heel goede massage? Want dat is toch altijd... zijn altijd goede tips, vind ik.
1: Ik doe dikwijls ook lymfedrainage. Om de huid strakker te krijgen. En daarvoor ga ik in Maasmechelen.
0: Dat is niet bij de deur.
1: Ja, bij Ipanema. En dat is, daar is een. Die vrouw die behandelt mij altijd met zoveel liefde. En die massages zijn echt heerlijk.
0: Oké, dan ga ik toch ergens een keer opschrijven.
1: Vochtafdrijven, zeer goed voor het lichaam. Ja. Niet dat jij dat nodig hebt.
0: Jawel. Met die warme dagen, ik kreeg mijn benen niet meer over elkaar. Zoveel vocht dat ik. Ik kreeg mijn schoenen niet aan. Ik meen het. Het is zo'n goede lymfedrainage. Ja. Je bent ook enorm met jouw geloof bezig. Lees je nog altijd in de Bijbel vaak?
1: Ja, klopt. Ja. Ik heb altijd de Bijbel bij. Ik heb zo'n kleintje voor onderweg.
0: En wat gebeurt er dan? Sla je dat soms zodat je een vraag hebt en dat je het op een lukrake pagina openslaat?
1: Dat durf ik ook wel eens doen.
0: Dat je een vraag stelt?
1: Ja, dat durf ik ook wel eens doen. En ik vind het ook heel belangrijk om liefde uit te stralen. En om in alles en iedereen het goede te zien. Want dat is ook een beetje de boodschap in de Bijbel. Dat je voor iedereen goed doet, voor je medemens. En ook al heeft er iemand slecht behandeld. Het is niet gemakkelijk, pas op. Het is niet gemakkelijk om iemand te vergeven, maar... dat probeer ik toch wel te doen.
0: En is er zo'n verhaal uit de Bijbel wat je regelmatig opnieuw leest? Iets een passage daarin ergens die jou het meest raakt?
1: Het verhaal, de Ark van Noah, is eigenlijk voor mij... omdat dat toch wel een persoon was die... je moet echt wel geloven dat God bestaat, want anders gaat het niet. Heeft hij heel die boot gemaakt en al die dieren erop gelaten. Omdat God zei van alles gaat vergaan. En hij was toch degene die geloofde dat God bestond. En het is het ook overleefd. Dus en dat is voor mij ook wel belangrijk dat... pas op, ik zeg niet dat ik iedereen ga overtuigen. Iedereen mag van mij zijn wie dat hij is. Maar ik verzwijg het ook niet dat ik gelovig ben, dat ik christen ben. Ik heb onlangs een vriendin van vroeger terug leren kennen, Theresa. Zij zong altijd mee in mijn koor van Blank of Zwart. En dat was mijn beste vriendin. Ze ging mee naar alle optredens met mij vroeger. En we hebben elkaar sinds kort terug leren kennen. En we wisten niet van elkaar dat zij ook een christen was. En ze zei tegen mij van ik maak geen muziek niet meer. Ik vind het allemaal heel moeilijk. En ik zei haar van, ja, waarom niet? Het is toch tof. En probeer toch nog een keer iets te schrijven en zo. En een week nadien stuurde ze mij een demootje door met een idee. Mm-hmm. En dat is dus de nieuwe single geworden. En ja...
0: Oh.
1: Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, ja. Zeg ik altijd. En wij zijn terug samengekomen na al die jaren. En we hebben een fantastisch mooie single gemaakt. Smeek maar niet om mij. En ik zeg het, dat is niet zomaar daar gekomen.
0: Ja.
1: En ik ben zo blij dat wij elkaar teruggevonden hebben.
2: Viva la Vida met Anne van Elzen
3: en Isabelle A.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn vandaag open.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
3: Een goedemorgen. In de eerste helft van dit jaar zijn al bijna 300 gevallen van agressie gemeld tegen medewerkers van de VDAB. Het gaat dan vooral om verbale agressie van agressieve klanten. Om die agressie aan te pakken maakt de VDAB al een tijdje gebruik van noodknoppen. In totaal zijn er nu zo'n 500 noodknoppen actief. Ook in andere sectoren, zoals bij ambulanciers of bij de lijn, neemt het aantal agressiegevallen toe. Bijna 750 scholen kregen de afgelopen 3 jaar Vlaamse subsidies om energiezuiniger te worden. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnee opvroeg.
4: Dat wil zeggen dat er 44 miljoen euro geïnvesteerd is in ingrepen zoals dakisolatie, vervanging van verwarmingsinstallatie, buitenschijnwerk, ventilatiesystemen, dingen die ervoor zorgen dat onze scholen energiezuiniger, maar vooral ook kwaliteitsvoller maken, zodat kinderen beter kunnen leren en leerkrachten nog beter kunnen lesgeven.
3: Zo'n 200 subsidie aanvragen werden afgekeurd. En in Braschaat bij Antwerpen beginnen de vrouwen over zo'n 10 minuten aan hun BK wielrennen op de weg. Het parcours is volledig vlak en bevat 3 kasseistroken. Lotte Kopecky gaat er voor haar 5e Belgische titel en start als favoriete. Haar belangrijkste concurrenten worden Sandrine Tas, Shari Bossuyt en Fleur Moors. Het is zonnig en droog, maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen, al is een bui wel mogelijk, maxima tot 26 graden. De dagen daarna hetzelfde weer bij zo'n 27 graden.
5: Viva la vida!
6: Met Anne van Elzen en Isabella A.

0: Welkom terug bij Viva la Vida, deel 2 met Isabel A. Isabel, tijd voor Celebrity Roulette. Ik zag jou daarnet al zo fronsen, maar wat is dat in godsnaam? Ja. Wel, normaal is de bedoeling dat je iemand... Ik geef 3 namen. En dat je één iemand zegt, daar wil ik wel mee trouwen. Hè. Dat lijkt me wel een steady persoon. Maar ik ga het anders doen. Dus ik heb 3 andere opdrachten voor de naam. Okay. Want ik dacht, wauw, ik ga je daar niet mee lastig
1: vallen. Je zou het toch niet weten,
0: hè? Ah, maar ja, juist daarom. Dus laten we beginnen met de 3 namen. Hier zijn ze zorgvuldig aangebracht door ChatGPT. Lenny Kravitz zat erbij, John Bon Jovi en Robbie Williams. 3 muzikanten.
1: Ja.
0: Maar ik heb ook 3 scenario's. Met wie ga je op wereldtournee? En dan heb ik vooral zo de gedachte van... wie lijkt jou een fantastische persoon om maanden mee onderweg te zijn? Backstage, lachen, luchthavens enzovoort. Is er iemand waarvan je zegt van... oké, daar zou ik wel een podcastreeks mee kunnen maken van 10 afleveringen, denk ik. Want er zit heel veel inhoud in. En met wie zou je een avondje gaan tafelen? Als jij zoiets hebt, dan eigenlijk die 3... interesseert me niet, weinig mee, dan mag je er gerust.
1: Ik heb het heel moeilijk met mensen die in de artiestenwereld vertoeven natuurlijk. Ik heb zoiets van, als ik zo mag kiezen, liefst iemand onbekend, die ik nog niet ken natuurlijk. Maar moeilijk hè.
0: Ja.
1: Ja, die artiest, dat is niet gemakkelijk. Hè?
0: Maar is er zo'n artiest waarvan dat je zegt van, ha, daar kan ik mij wel mee identificeren, haar verhaal of zijn verhaal, voel ik wel goed?
1: Ik ga nu zeggen... dat mag een vrouw zijn, gewoon.
0: Ja, tuurlijk.
1: Omdat wij alle 2 van vroeg begonnen zijn. Ik ga nu zeggen, ja, Britney Spears. Mm-hmm. Omdat ik vond dat geweldig, dat nummer dat ze heeft uitgebracht. Baby One More Time. Ik heb dat onlangs ook bij de Jokecovers gedaan. Mm-hmm. Maar er zat ook een verhaal achter. Omdat dat meisje ook heel veel meegemaakt heeft. En natuurlijk op grote schaal. Wereldster natuurlijk. En ik voel dat wel aan, zo wat daarmee gebeurd is. En voor mij, als ik zo die Baby One More Time gezongen had voor Joe, dan leek dat zo bij mij van, ah, ik wil daar een soort poppenkastliedje van maken, van een meisje dat aan touwtjes hangt.
0: Mm-hmm. Puppet on a string.
1: Voilà, ja. Puppet on a string. En dat was bij Britney Spears zo. Dat was bij mij zo vroeger.
0: Mm-hmm.
1: En ja, ik heb daar dan zo'n andere versie van gemaakt. Want op dat moment barst dat nummer helemaal los. In de versie die ik gebracht heb natuurlijk. En met de cello en, mm-hmm. en het is alsof dat die touwtjes wegvallen.
0: En dat die eindelijk tevreden naar eigen leven.
1: Voilà, ja. Dat je eindelijk na een tijd terug je eigen leven kunt leiden. En ja, dat is bij haar is dat nu ook zo. En ja, ik voel me daar een klein beetje mee... Nee, verbonden is een goed woord. Maar ik zie wel de gelijkenis. Ik weet niet of zij er nu al...
0: Ik heb niet de indruk dat
1: zij zich goed voelt. Nee. Maar ik vind het heel rare filmpjes dat ze post... Maar ja, hey, wie zijn wij om daarover te oordelen? Wij weten niet wat zij voelt.
0: Mm-hmm.
1: Pas op, ik heb ook al een keer iets stoms gepost. Of een bericht van dat het gewoon niet meer ging. En dat ik even pauze wou nemen. Wie zijn anderen om daarover te oordelen? Dus wij weten niet wat iemand voelt.

0: Welkom terug bij Viva la Vida. Isabel, geld is nooit alleen maar geld. Er hangt zoveel meer aan vast. Mensen zeggen vaak, geld maakt niet gelukkig, maar geldproblemen, dat kan wel voor heel wat stress zorgen. Jij hebt dat ook meegemaakt. Dat is nu al een tijd verdwenen uit jouw systeem, denk ik. Ja. Maar is het ook verdwenen uit jouw systeem? In de zin, kan je vandaag terug oprecht genieten en geld uitgeven zonder een vorm van... ja, tekort te voelen. Want dat blijft wel, denk ik, ergens een deel.
1: Dat blijft hangen, ze. Dat blijft wel. Allee, ik heb dat wel. Maar voor mij is... pas op, ik ben niet vies van geld. Maar voor mij is geld ook niet het belangrijkste. Als je doodgaat, je kunt je geld niet meenemen. Mm-hmm. Je komt naakt op de wereld en je gaat ook weer naakt hier vandaan. Mm-hmm. En je kunt niks meenemen. Hoe rijk dat je ook bent, mm-hmm. je kunt dingen achterlaten voor je kinderen. En dat is heel fijn, als dat kan. Langs een andere kant moet je wel kunnen leven. Want alles is heel duur geworden. Ik denk er wel over na, maar ik kan me soms ook wel een keer laten gaan. Ik probeer ook wel een beetje te sparen, ja. Mm-hmm.
0: Ze zeggen vaak, in de grootste crisis zit het mooiste geschenk verborgen. Je hebt het meegemaakt dat je echt overdonderd werd door een grote rekening die je jaren hebt moeten betalen. Kan je zeggen van oké, dat of dat geschenk heb ik daaruit gehaald?
1: Ik heb gewoon leren omgaan met weinig. En dat is denk ik wel belangrijk. Ik ben niet zo uit op van, welke auto ga ik me nu een keer kopen? Ik ben daar zo niet mee bezig, omdat ik weet hoe snel het kan keren. Ook in hetgeen wat ik doe in mijn business, in de muziekwereld. De ene dag zet je een ster en de andere dag zet je niks meer. Mm-hmm. Dus het is, het kan zomaar eens keren. Mm-hmm. En ja, dat hou ik toch wel altijd een beetje in mijn achterhoofd.
0: Ja. En vroeger thuis, hè, zijn er zo bepaalde dingen die ze jou hebben willen meegeven over geld? Zo een zinnetje dan af en toe nog van achter in je gedacht. Ik weet nog, bij mij was er met een bompa die zei, minneke, pas op, hè. Als je 100 frank verdient, dan is er zoveel frank voor u. Hè. Ja, de rest dat was echt ook zo uitgelegd.
1: Ja, probeert ook een beetje te sparen. Ja, dat heb ik wel niet zo meegekregen van het feit van dat geld. Want anders was dat ook niet, denk ik, gebeurd met heel die situatie.
0: Oh ja, ik weet niet. Het is denk ik ook op dat moment dat jullie allemaal iemand vertrouwen die niet te vertrouwen is.
1: Ja.
0: En dat je toch denkt, die persoon weet wel wat hij aan het doen is. Maar die blijkt dan uiteindelijk niet van goede aard te zijn.
1: Ja. Achteraf denk ik zo van, waarom was ik daar nog niet mee bezig? Maar ik was natuurlijk een kind. Ik was 11 jaar en dan... Ja, Vooraleer ik het besefte, was ik ineens 18.
0: En dan
1: was het te laat. En dan
0: zou je kunnen zeggen, jouw ouders...
1: Van een boekhouder. Ja. Ja, maar mijn ouders die waren op dat moment... toen ik 16 of 17 was, een boekhouder. Maar het was te laat. Voordat ik het wist, was ik 18. Mm-hmm. Dat was zo'n rollercoaster waar ik in zat.
0: Maar ook voor je ouders een hele wereld die ze niet kennen. Hè? Dus ze denken dan, die persoon, als die tegen ons zegt dat oké is, zal het wel oké zijn. Ja. Toch?
1: Absoluut.
0: Dus dat kun je ook niet...
1: Die manager, om het er nog eens over te hebben, dat was een soort vaderfiguur voor mij. Hè. Die regelde alles. Hè.
0: Wat is zoiets waar je wel geld aan kan uitgeven?
1: Ja, dat is eigenlijk moeilijk. Hè. Ik vind dat heel moeilijk, want ik geef niet zo heel veel geld uit. Behalve, ik ben nu bezig met heel die promotie van de nieuwe single. En dan moet ik wel een beetje investeren. Ik heb nu ook wel gezegd tegen iemand die kleren ontwerp van, maak me eens wat toffe outfits voor deze zomer.
0: Dus je investeert ook wel in jezelf.
1: Om te zien te komen. Ja. En zo, dat wel, dat is meer zo...
0: Maar dat is investeren, hè?
1: Ja. Maar dat is dan in mijn carrière eigenlijk... Allee, zo, ook wel een beetje in mezelf, maar inderdaad, dat wel.
2: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste huissalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blomhardt. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe.
3: York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Nou, oh, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Hoe maken we bij Lapera alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapera.
6: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
7: Carrefour. Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Dit is Joe.
8: Viva la vida.

0: Welkom terug bij Viva La Vida. Isabel, ik vraag mijn gast altijd om iets mee te brengen. Je had het daar straks al even aangeraad en hij ligt hier nu ook. Je hebt de Bijbel meegebracht. Jouw hoeveelste exemplaar is dit?
1: Ik heb er verschillende.
0: Ja.
1: Ik heb mij onlangs een gekocht, want deze is te zwaar om overal mee te nemen. Mm-hmm. Maar die ligt meestal naast mijn bed. Mm-hmm. En ik probeer daar s'avonds in te lezen voordat ik ga slapen. Daar word ik rustig van. En 's ochtends ook. Als ik opsta. Dat is eigenlijk het eerste wat ik doe. Is zo even, al is het 2 of 3 bladzijden. Maar ik heb er nog ene ook die ik gewoon meeneem, een kleintje.
0: Mm-hmm. Ja. En in hoeverre ligt er ook een Bijbel op Storm's nachtkastje? Is die daar ook mee bezig?
1: Storm is er ook mee bezig. Wij gaan ook op zondag, als het kan, naar de kerk, de evangelische kerk. En daar is ook een hele toffe jeugdafdeling aan. En voor Storm is het dan fijn dat hij ook met jongeren van zijn leeftijd daarover kan praten.
0: Je spreekt over de evangelische kerk, hè? Dus dat is een stroming van het christendom. Ik ken het calvinisme, ik ken het katholicisme. Wat is zo precies de evangelische
1: uiteindelijk,
0: kerk?
1: Uiteindelijk gaat het allemaal... Is het allemaal God? En uiteindelijk is er niet zo heel veel verschil. Met katholieken is meer ook... dat zijn verschillende heiligen.
0: Mm-hmm. Sint Rita, Gabriel, artsengel.
1: Ja, voilà. Dus, voilà. En daar hebben ze de paus.
0: Terwijl in de evangelische
1: gaat het over God.
0: Ik vraag aan mijn gasten ook altijd van, stel dat ik jou zou kunnen vragen om hier ook fysiek een gesprek mee naar binnen te dragen. Een gesprek waarvan je zegt, ah wel, dat gesprek heeft heel veel voor mij betekend in mijn leven. Welk gesprek zou je dan meebrengen?
1: Een gesprek dat ik ooit eens gehad heb? Of,
0: ja.
1: Wat ik ook nog wel graag eens nieuw zou willen beleven, is een gesprek met Jan de Vuist. Dus, mijn vaste tekstschrijver van vroeger. Ik ken die van mijn 11 jaar. Ik ben ook zo'n beetje in dat gezin terechtgekomen. Mm-hmm. Dat was een fantastisch christelijk gezin ook. Mm-hmm. Dus vandaar het christen zijn, dat is altijd wel op mijn pad geweest. Weliswaar niet altijd even diep. Het is eigenlijk maar de laatste jaren dat bij mij teruggekomen.

0: wij weten ook heel veel van elkaar. Dus,
1: maar gewoon aan iemand raad kunnen vragen zonder dat je het gevoel hebt van ik ben hier tot last, ik ben hier een blok aan iemands been. En dat heb je natuurlijk niet bij familie, hè? Dus dat gevoel. Daar is die onvoorwaardelijkheid.
0: Nee, zeker. Aan mijn mama ook. Ja. Mijn mama kan ik ook
1: alles
0: bespreken.
1: Ja.
0: Dus, ja.
1: Ja. Ja, want jullie wonen niet dicht bij elkaar, hè? Jouw mama en jij? Komt het er vaak van dat jullie elkaar zien?
0: Ik woon voorbij Antwerpen nog. En mijn mama woont in Gent.
1: En we hebben gezien in Blind getrouwd dat dat een groot probleem kan zijn, hè? Als je door die tunnel moet.
0: Een tunnel, maar dat is echt een groot probleem, hè?
1: Ja.
0: Ja, en zeker waar ik woon, die in E313.
1: Ja. Ja,
0: het is frustrerend, hè, zeg. Het is misschien wel de bedoeling dat ik ooit nog terug naar Gent kom.
1: Mm-hmm.
0: Maar het zal nog niet nu zijn, want Storm studeert nog in Wier. En we wonen daar in de buurt. En, het is niet zo van, ik ga even in mijn auto springen. En ik sta daar binnen een half uur.
1: Koffietje drinken samen, dat is het niet. Die tijden
0: zijn voorbij.
1: Afspreken.
0: Ja. Viva la vida met Anne van Elzen. En Isabelle A.

0: Zondag voormiddag is Viva La Vida bij Joe. En nog tot vanmiddag te gast Isabelle A. Isabel, vorige maand 51 geworden. Ik heb je toen gebeld. Je ging gaan eten s'avonds met de vrienden, maar verder niks speciaals. Ben je iemand die verjaardagen of gewoon in het algemeen graag viert of eerder gewoon op je gemak?
1: Op mijn gemak. Ben ook niet zo van de verrassingen en zo.
0: Nee.
1: En ik heb dat nu ook niet gedaan. Ik heb eigenlijk gewoon rustig gaan eten met vrienden.
0: Maar vorig jaar was het 50. Heb je dat dan wel op een... Was dat dan wel zoiets van, deze ga ik niet laten passeren?
1: Ik heb eigenlijk een heel jaar gevierd voor.
0: Ik heb echt
1: mijn verjaardag een week aan een stuk gevierd. Ja, met allemaal vrienden en zo. Ja, het was eigenlijk een feestjaar. Want vorig jaar was het 35 jaar heel lekker beest.
0: Ja.
1: En ik heb...

0: heel veel optredens gedaan. Dat jaar is voorbij gevlogen. Mm-hmm. Niet normaal.
1: Mocht je nu een leeftijd kunnen kiezen waarvan je zegt van, ah, wel, dat vond ik nu echt een prachtige leeftijd. Die zou voor mij voor eeuwige pauze. Die leeftijd zou ik voor altijd willen zijn.
0: 30. Mm-hmm. Omdat zo alles daarvoor, dat was zo bij mij zo zoeken. Tussen 20 en 30 moest ik echt nog van alles leren. En ook dat kind zal nog wel altijd wat in mij blijven zitten. En vanaf 30 zo werd het zo wat serieuzer. En ja, begon ik ook veel meer dingen te snappen. Natuurlijk, ik ben heel jong in dat wereldje geraakt. En ik heb heel laat... Ja, ik heb niet veel tijd gehad om van alles te leren. Hè. Koken, van alles. Allee, poetsen, dit en dat. Ja, ik heb dat al veel later allemaal...
1: Autodidact zelf, proefondervindelijk.
0: Ja, pas op, mijn mama was poetsvrouw, dus... Mm-hmm.
1: Die wist hoe dat...
0: Weet ik wel veel van, zo, doe dat.
1: Maar je zou voor geen geld van de wereld nog 25 willen zijn?
0: Ah, wel, nee. Dat is zoeken en zo toch niet weten van... Ja.
1: Vind je het ook leuk dat met het ouder worden, misschien dat je... Allez, op een of andere manier gaan mensen u ook eindelijk eens behandelen op de manier hoe dat je eigenlijk op je 30ste of 25ste ook al had behandeld willen worden?
0: Ja, want weet je wat het ook is, hè? Opgroeien in de media. Iedereen weet van alles, zo gezegd van u. Ik heb ook vroeger heel veel van die fotoshoots gedaan, mm-hmm. zoals jij ook.
1: Ja,
0: en dat was... Voor P-magazine, in bikini en badpak. En ik was altijd zo onzeker.
1: Mm-hmm. En nu zie je die foto's terug en denk je, verdorie! Ja, was dat
0: nu denk je van, buik zak ik er vroeger.
1: Ja, maar dat is hij, waarom heb je die 15 jaar afstand of 20 jaar afstand nodig om dat te kunnen zeggen?
0: Dat blijft altijd een beetje. Ik denk als wij... Als je 70 gaat zijn, dan ga ik ook gaan zeggen van... Oh,
1: toen op mijn 50 jong.
0: Dat is nog redelijk goed uit. Dus ja, ik denk dat altijd zo wat...
1: Ja.
0: Zo, je beseft dat
1: maar er
0: niet.
1: Moet altijd wel tijd genoeg tussen zitten om met genoeg afstand te kunnen terugkijken.
0: En de mensen hebben sinds dat ik bevallen ben van Storm... Op een of andere manier bekijken mensen mij ook anders. Dat is zo... Toen dat ik vroeger ging poseren voor die badpakken en altijd mijn bloed... Allee, niet... Ik stond niet veel met mijn blote, maar ik heb nooit naakt geposeerd. Mm-hmm. Maar er was ook altijd een bepaalde kritiek op. Zo. En mensen bekijken nu anders en denken van... Oh ja, we gaan daar niet naar een optreden van gaan kijken, want die gaan mijn vent erin pikken. Of zo. Mm-hmm. Van die dingen. Zo'n commentaar dat ik toen kreeg van... Terwijl dat niet... Allee, dat je
1: dat is je intentie niet, hè? Nee.
0: Nee, zeker niet. En ja, sinds dat ik Storm heb en mijn leven zo'n beetje... Ja,
1: ze hebben geen bedreiging niet meer.
0: Nee. En de mensen bekijken mij ook anders als een gewone vrouw. En ik vind dat fantastisch, want zo ben ik ook. Ik ben ook iemand maar die gewoon naar de wc moet en die naar de winkel gaat. Al mijn hebben en mijn houden. Ik kwam allemaal in de pers. En dat was, iedereen kon dat zien. En mensen hebben nogal snel een beeld van iemand. En... Dat klopt niet altijd. Nee. Ik lees soms nog... De laatste keer had ik ook nog iets gezien van... toen ik hier op Joe kwam. Mm-hmm. En dan las ik een comment. Dat waren allemaal goede comments.
1: Ja.
0: Pas op, hè. Maar dan las ik ook zoiets van... Ja, ze staat er weer met haar benen open te zingen. En ze denkt dat ze het alles, hè. Ze heeft gewoon een dikke nek. En dan denk ik van... Maar dat zegt... Kun je nu weten van waar, als ik met mijn been open sta, dat is iets anders. Dat is soms
1: stabiliteit.
0: Om aan, voilà, en ook aan bepaalde noten te geraken.
1: Ja.
0: Dat heeft ook te maken met soms zangcoaching en dit en dat. Dus dat heeft totaal niks te maken met arrogantie of wat dan ook. Ik ben blij dat ik dat gewoon iets kan zeggen ook, want zo ben ik helemaal niet.
1: Nee, maar... Het zegt ook helemaal niets over jou, maar het zegt heel veel over wie schrijft. En waarmee dat ik niet wil zeggen, goh, sommige dingen van kritiek, die kunnen terecht zijn of die kunnen u wel eens aan het denken zetten. Het is ook niet allemaal van, we moeten er geen rekening mee houden. Mm-hmm. Maar soms is het ook gewoon word vomit, die eruit komt. Maar begrijp u wel, want je krijgt dan... 300 goede reacties en dan zitten er daar 1 of 2 bij en dat je toch je eigen afvraagt waarom.
0: Ja, ik lees ze niet allemaal, maar dat sprongt er dan uit. En dan denk ik van, allee.
1: Maar dat is dan...
0: Denkt u nu dat ik zo ben? Dus ik geef wel toe dat sommige commentaren toch ook nog wel raken. Dus ik wil het zo ook wel aan mensen meegeven van...
1: Let toch op
0: wat je schrijft, want...
1: Het is niet omdat je op een podium staat...
0: Je weet niet hoe die persoon zich voelt of wat er achter zit.
2: Dit is Viva La Vida.
3: Met Anne van Elzen en

0: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
1: Daar wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: De Harlem Globetrotters komen terug met hun 100 Year Tour. Op 4 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Verwacht spectaculaire dunks, bliksemsnelle passes en vooral veel humor. Harlem Globetrotters 100 Year Tour. Op 4 oktober in Antwerpen. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Joe.
3: Kissie, kendo, snackjes op de snelweg. Kissie. Want alleen vandaag 2 plus 1 gratis op lunchboxen en bekers voor onderweg. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn vandaag open. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
5: Ford.
6: Viva la vida met Anne van Elzen
7: en Isabelle A.

0: Viva la Vida met Isabel A. En dat is er eentje over de liefde voor jouw zoon en het belang van humor in ons leven. Laten we met humor starten, Isabel. Mm-hmm. Hoe belangrijk is dat in jouw leven? Lach jij graag? Lach je veel?
1: Ja, ik vind dat fantastisch, hè. Humor. En ik kijk ook wel graag zo naar bepaalde stand-up comedians. En ja, gewoon een keer goed lachen, dat is altijd goed. Mm-hmm. En ja, ik word er blij van.
0: Gebruik je humor soms ook nog om bijvoorbeeld spanning of lading van moeilijkere of lastigere situaties weg te halen?
1: Ja, ik vind dat je met bepaalde dingen moet kunnen lachen. Bijvoorbeeld, ja, om nogmaals op terug te komen, de ossebolle O. Ja. Het is beter om ermee te lachen. En ja, dan zie je er de grap van in. En ja, bepaalde situaties, ja.
0: Mm-hmm. En dan wil ik het misschien ook eens even hebben over iemand die de voorbije 16 jaar waarschijnlijk belangrijker werd dan al het andere. Voorbije bijna 16 jaar. Storm.
1: Ja.
0: Ja. Heb jij een goede humor met hem? Lachen jullie veel samen?
1: Ja, wij lachen wel veel. En wij we waren onlangs ook naar de cinema geweest. Naar de film gaan kijken van Michael.
0: Ja.
1: We hebben ook geweend, maar ja, bon. Ja, ik zeg tegen ons tegen, ik mag Michael zeggen, natuurlijk.
0: Ja, ik heb hem een kus.
1: Maar ik had dan onlangs die plaat gekocht en dat vond hij geweldig. Hè? En we hebben dan staan dansen, gelijk twee zotten in de living. En dat is ook altijd om te lachen, natuurlijk. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Allee, hij kan goed dansen.
0: Ja?
1: Ja, ik kan goed dansen.
0: Als we even terugkijken, 16 jaar geleden, hè, toen die dan bijna ter wereld kwam, herinner jij je nog? Was je bang om mama te worden? Was je bang om het misschien niet goed te doen? Of was je er allemaal heel gerust in?
1: Ah, wel, ik ben eigenlijk heel graag zwanger geweest. Want dat was zo'n goed gevoel. En ik had eigenlijk heel veel energie. Mm. Meer dan toen ik niet zwanger was. En ik kon eigenlijk van alles meubelen verzetten en zo.
0: Alles wat de gynaecoloog zegt, doe dat niet. Jij deed het wel.
1: Ja, dat was zo. En kruisen en zo van die dingen, ja.
0: Nest, hoe zeg je dat weer? Dat je zo een proper
1: nestdrang of wat? Ja, zoiets.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Dus ik ja, enfin, ja, zo van die dingen. Dus ja, en je zat veilig in mijn buik.
0: Ja.
1: Maar een keer dat hij eruit was, hè, dan, ja, ik was wel in het begin overbezorgd. Ik heb dat wel van mij af moeten zetten, want dat is niet goed, hè, natuurlijk. Je wilt dat niet meegeven aan je kind.
0: En is er iets wat jij van hem hebt geleerd? Door hem te zien opgroeien of dingen die hij jou soms zegt, dat je denkt, oeh, dat is hier de omgekeerde wereld. Is mijn zoon die mij nu iets komt vertellen?
1: Ja, onlangs zei hem zo wel iets aan tafel. Dat was een kleine opmerking. Maar wat was het ook weer? Ja, ik weet niet meer wat het was. Maar mama, niet zo reageren, want dan maakt dat alleen maar moeilijker. Ik kan het voorbeeld niet echt niet meer
0: reconstrueren. Ja, ik snap het. Maar ja, soms is het al aan het omkeren, hè, dat de kinderen ons leren. En
1: absoluut. Hij is redelijk volwassen. Op zijn leeftijd was ik nog een kind.
0: Op zijn leeftijd was jij heel bekend.
1: Ja, was ik heel bekend. Maar
0: nu dat je Storm die, ja, ik weet het, maar nu dat je hem die leeftijd ziet hebben, denk jij dan niet soms van, want dat is het, hè? Op een bepaald moment wordt hij de leeftijd die jij was.
1: Ja, ik ben blij dat hij sport. Mm-hmm. En dat hij voetbalt. En op een bepaald moment had hij zo. Stelde hij de vraag van, mama, mag ik, ik wil wel graag een musical of zo. En ik heb dat niet tegengehouden, maar toch wel zo bewust een beetje van, we zien wel. Laten we, hij was heel goed aan het voetballen, dus daar kroop dan al zijn tijd in. En ik was er heel blij. Mm-hmm.
0: Ja, maar was dat ook aan de andere kant niet confronterend? Van dan hem 11 te zien zijn, 12 te zien zijn, 13 en echt kind, hè, te kunnen zijn, zich uitleven met kameraden. En dat jij weet wel, op die leeftijd, dan word je je nog meer bewust van hoe,
1: ja, absoluut.
0: Hoe gespleten dat eigenlijk was. Hè?
1: Zeker die leeftijd van 11 jaar, want dan komt alles binnen en begin echt te beseffen van.
0: Mm-hmm. Dat is een belangrijke
1: keer
0: leeftijd.
1: Ook een keer dat die naar het middelbaar gaan. Dat was voor Storm ook wel een ommekeer. En, ik heb dat allemaal niet zo inderdaad niet zo kunnen meemaken. Maar ik ben wel blij dat hij is lang genoeg echt kind geweest ook wel. Hè.
0: En daar heb jij waarschijnlijk ook heel goed over gewaakt.
1: Ja, absoluut.

0: zit erop hier. Ik heb nog een paar zinnen om aan te vullen. Een soort van round-up van alle topics die we hebben aangeraakt. Dus voor wie het gemist heeft, dit is de Viva la Vida van Isabelle A. Mijn groot klein geluk is...
1: Een warm bad met heel veel schuim.
0: Mijn grootste stresstrigger is...
1: Heel veel op één dag.
0: De meest inspirerende persoon ter wereld voor mij is...
1: God.
0: Geld is voor mij niet meer of niet minder dan...
1: Is helemaal niet zo belangrijk.
0: Mijn leeftijd is iets wat...
1: Wat goed is.
0: En liefde is...
1: Alles.
0: Dat is waar. En muziek ook. Muziek is ook heel veel. Ja. Dus ik wil wel eens weten op welke plaat jij jezelf wel eens durft laten gaan. Dat je zegt van... Oh, als er dat, ik weet dat je met Storm gedanst hebt in The Living op Michael Jackson, maar als er zo'n nummer is dat je zegt... Is het Michael Jackson?
1: Billie Jean.
0: Ah, oké. Dan gaan we Billie Jean opzetten. Ja. Zeer goed. Die komt er nu aan. Dankjewel Isabel om hier te zijn.
1: Met veel plezier.
2: Viva la Vida met Anne van Elzen.
3: En Isabelle A.

0: vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Goedemiddag, eindelijk nog eens onder de 30 graden. Dat lijkt een eeuwigheid geleden bijna. Hè. Onder de 30 en dan kunnen we misschien toch nog eens dansen op de Lambada van Kaoma. En dat is voor na het nieuws van 12. Dat krijg je met Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
4: Een goedemiddag. De renners maken zich klaar voor het BK wielrennen. Steeds meer agressie tegen VDAB-medewerkers. En 50.000 mensen zijn nog vermist in Venezuela. Over een klein half uur begint in Antwerpen het Belgisch kampioenschap wielrennen. In totaal leggen de renners bijna 240 kilometer af. Sportjournalist Jonas de Kleer blikt vooruit.
5: We krijgen in Brasschaat een biljartvlak parcours, al heeft dat lokale rondje van 20 kilometer wel drie kasseistrookjes. Nu, de sprinters zijn toch topfavorieten. Tim Merlier is dat, die gaat voor een derde driekleur. Of misschien wel Jasper Philipsen voor zijn allereerste. En ook met Arnaud Delis, Jordi Meus en Milan Fredijn zijn er nog genoeg snelle mannen aan de start.
4: De vrouwen beginnen iets na 11 uur. Daar is het vooral uitkijken of Lotte Kopecky haar vijfde Belgische titel pakt. Haar belangrijkste uitdaagsters zijn Shari Bossuyt, Sandrine Tas en Fleur Moors. In de eerste helft van dit jaar zijn al bijna 300 gevallen van agressie gemeld tegen medewerkers van de VDAB. Het gaat dan vooral om verbale agressie van agressieve klanten. Om die agressie aan te pakken maakt de VDAB al een tijdje gebruik van noodknoppen. In totaal zijn er nu zo'n 500 van die noodknoppen actief. Ook in andere sectoren, zoals bij ambulanciers of bij de lijn, neemt het aantal agressiegevallen toe. En 9 op de 10 bouwbedrijven gaan collectief dicht tijdens het bouwverlof. Dat blijkt uit een bevraging van de Bouwunie. In principe is dat niet verplicht, maar de meeste bedrijven doen het wel. Je hoort Twain de Hond van de Bouwunie.
6: De bouwsector is een typische ploegenarbeid. Dus onze mensen werken in ploeg op de werf. En als daar een van de schakels wegvalt, dan heeft dat direct een enorme impact. Maar daarnaast ook, het is een ketting van aannemers dat elkaar opvolgt. Qua timing is dat dan ook wel belangrijk. Als er te pas en te onpas schakels uitvallen, dat zorgt voor vertragingen.
4: 9 op de 10 bouwbedrijven blijft wel bereikbaar tijdens het bouwverlof. In Venezuela zijn nog meer dan 50.000 mensen vermist na de aardbevingen eerder deze week. Vannacht werd de regio opnieuw getroffen door een beving, die had een schaal van 5,1. 3 dagen na de zware aardbevingen blijven er wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin gehaald worden. Deze ochtend werd nog een jongetje van 11 teruggevonden. Verschillende landen sturen ook reddingswerkers naar de regio. De Europese Unie maakt dan weer 5 miljoen euro aan noodhulp vrij. En in de Duitse Alpen is een Oostenrijker van 59 omgekomen bij een val tijdens het bergbeklimmen, dat meldt de politie. Het is niet duidelijk hoe hij precies is gevallen, er loopt wel een onderzoek. Het waren andere klimmers die het slachtoffer ontdekten en de hulpdiensten belden, maar dat mocht dus niet baten. En het weer nog, vanmiddag zonnig, later vooral buien. Die kunnen onweerachtig zijn, maximaal tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig, mogelijk hier en daar een bui bij 25 graden.
3: En nog één file op onze snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Het zijn er 10 meer bepaald op de A12 richting de grens met Nederland tussen Antwerpenhaven en Berendrecht. Opletten daar ook, want daar liggen voorwerpen op de weg.
7: Dit is Joe.
8: Greatest Hits met Astrid Philips.

1989, maar eigenlijk ook toch nog steeds van 2026. Ik vind dat nog altijd werkt. Kaoma met Lambada. Goedemiddag om 11:56 op deze 28e juni. Het zal wel zijn. Dat goedemiddag, hoe is het daar met jou? Heb je misschien toch ook iets beter kunnen slapen door de temperaturen die toch een graadje lager gingen vannacht? En dan wel weer wakker getrommeld worden door de donder. Ik had toch even het gevoel van oei, heel ons huis is hier aan het trillen. Het was een stevige daar bij ons in Opwijk. Ik hoop dat jij vooral ook geen schade hebt. Ik zie het hier passeren via de app. Mario de Wilde die vraagt het zich af. Heb jij schade gehad van het onweer? Wel, ik ben van naar buiten gaan kijken. Mijn tafel, mijn stoelen op het terras, het stond er nog allemaal. De bloempotjes ook. Misschien wel een klein barstje. Of was er dat toch al? Maar zwart, voor de rest zat het helemaal goed. En halleluja, toch ook wel een klein beetje dat er eindelijk een koude douche over ons heen kwam. Eindelijk weer naar buiten kunnen zonder de hele tijd van die zweetvijvertjes op je rug te voelen drijven. En sorry dat ik dat zeg als jij aan tafel zit. Smakelijk ook vooral. Ja, maar het is me wat geweest, toch wel, hè? How bizarre indeed. Dit is voor jou, OMC.

niet nodig. En dat bleek helaas ook letterlijk zo. Hè. Ja, zijn hele optreden gisteren op de bierfeesten in Oudenaarde bleek namelijk niet nodig. Meteor was daar gisteren eigenlijk de hoofdact, maar vlak voordat hij aan zijn set wou beginnen, werd dat toch nog gecanceld door het noodweer. En zo was het op heel wat festivals. Hè. Denk maar aan Paradise City, aan Couleur Café, Werchter Boutique. Ik kan mij voorstellen dat dat zo ontzettend hard balen is geweest. De hele dag bijvoorbeeld in de hitte staan, zoals bij de dochter van een vriendin van mij. Die mocht dan naar een festival eindelijk gaan. Keek keihard uit naar Katy Perry. Hele dag voor in de hitte dus effectief gestaan. En dan wordt dat gecanceld allemaal. Maar safety first natuurlijk. Hè. En een goedmakertje erbij ook, dacht ik dan meteen. Met Katy Perry misschien straks. Ik kan zelf natuurlijk een muziek kiezen van Katy Perry. Maar denk gerust maar eens mee. Welke hit van haar zou ik eens moeten draaien? Dan fix ik dat hier binnen een kwartiertje of zo. Nu hier nog eerst muziek van Kurt Nielsen. She's So High zit eraan te komen. En ook een van die reeks nummer 1 hits toch wel van Casey and the Sunshine Band. Dit is That's The Way I Like It.

Kurt Nielsen. Goedemiddag op de laatste zondag van de maand juni. Laatste weekend ook van de maand juni. En wat een weekend ook. Hè. Met een hittegolfje eraan te pas. Met ongelooflijk onweer, regen, hagel. Het is me wat geweest. Heel wat festivals die het ook moesten ondergaan. Hè. Geen meteoren op de bierfeesten. Geen technoparty meer in Paradise City. Geen goede vibes meer op Couleur Café. Geen Katy Perry meer op Werchter Boutique. Maar dat gaan we fixen. We gaan er straks nog draaien voor 1 uur. Ik zie heel wat toffe suggesties toekomen, ook via de app. Dus daar kan ik zeker en vast iets uit plukken ook. En ik ga de playlist nog meer overhoop gooien, want ik zie ook dat Jean-Paul Korthout een berichtje heeft gestuurd. Goedemiddag, liefste Astrid. Dat zijn altijd goede beginnetjes van een berichtje. Fijn om je weer te horen. Ik ben al helemaal klaar om vanavond naar Guns N' Roses te gaan in de AFAS Dome. Vele lieve groetjes. Wel, zo'n schoon bericht, dat kan ik niet negeren. Dus Guns N' Roses, ik ga er dat gewoon toch ook bij halen. Ze staan vanavond effectief in de AFAS Dome met hun World Tour. En zo meteen Sweet Child O' Mine erbij halen.

Kijk, in de AFAS Domen gaat daar zeker niet alleen zijn, hoor. Nee, luisteraar Tessa Weid zal er ook bij zijn. Ze stuurt nog yes, na 35 jaar ga ik eindelijk Slash mijn favoriete stukje uit November Rain zien en horen spelen. En Christophe de Pape zal er ook al bij zijn, want hij laat ook al weten dat hij nu al, en het is nog maar 1:30, volledig klaar is, volledig ready zelfs voor Guns N' Roses. Dus deze avond. Ja, dat feestje gaat net nog wel door. Net zoals, laat Frank dan weer weten, de garnaalfeesten in Oostduin. Kerken, voor wie daar dan weer zin in heeft. Ja, heel wat feestjes zijn niet doorgegaan, zoals ook Katy Perry dus gisteren op Werchter Boutique. Ik ging dat een klein beetje goed maken door toch 1 nummer van haar hier te spelen. Wat normaal niet het geval was, maar dus deze keer wel. Jij mocht mee kiezen voor een track van Katy Perry en het meest van al kwam deze hier binnen en ik snap het eigenlijk volledig, zodat je het mee uit kan brullen, die frustratie. Dit is Rock.

0: Kaja Gugu met Too Shy. Nergens voor nodig trouwens, hè, om hier in verlegenheid te blijven hangen. Ruilen we dan ook in voor niks dan vrolijkheid, waardoor zelfs de persoon met het slechtste humeurtje, en ik zou dat ook perfect snappen, want die hitte, niet slapen, dat vraagt om slecht gezind te zijn. Maar zometeen gaat zelfs de persoon met het slechtste humeurtje toch weer een glimlach op het gezicht krijgen.
1: Vanavond bij VTM, een feestelijke dag in de villa van Heel Mijn Hart. En bij VTM 2 doet Ben Stiller van Meet the Parents. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Brico, Brico City
3: en Brico Planet
2: zijn nu zondag open.
3: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
2: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
5: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Good times.
8: Great music.
7: Dit is Joe.

Girls Just Wanna Have Fun van Cyndi Lauper tot 10 voor 1. Zeer goedemiddag. En het is dan officieel, hè. De Rode Duivels moeten het in de 16e finales opnemen tegen Senegal. Dat is een zeer zware tegenstander. Maar dat gaat ons helemaal niet tegenhouden, hè. Woensdagavond om 10 uur is het van dat. En Amadou Onana, dat is een Rode Duivel, hè, die heeft ook Senegalese roots. Dus dat wordt misschien wel een hele lastige toch wel voor hem. Geen Senegalese muziek. Het is gedaan met verzoekjes voor dit uur dan toch. Geen Senegalese muziek, maar wel muziek uit WK-sfeer. Want WK 2010, toen werd het officiële WK-lied verzorgd door Shakira met Waka Waka dan. Maar in Frankrijk was daar toch vooral Jesse Matador die de sfeer mocht opleuken toen tijdens dat WK. Dat deed hij met Allez, Olé, Olé.

Pointer Sisters en Fire. Omdat ik ook niet zou willen dat je het koud krijgt. Nu we een paar graden moeten inputten hebben. Van Fire nog even naar Fireflies. Dan nog net voor één doen we dat met All City.

0: Cause my dreams are bursting at the seams.
1: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige bal!
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Kanku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Yes.

0: meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Ik heb het Zweedse koningskoppel van de popmuziek mee met Roxette. Ze kruipen in je hoofd zo meteen en zorgen dat je zal meezingen of tenminste zal nadenken over hoe het nu echt met je gaat. Na het nieuws van 1 krijg je met Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
6: Een goedemiddag. Festivalgangers hopen op een schadevergoeding na het stormweer. Nog 50.000 vermisten in Venezuela. En de renners zijn begonnen aan het BK op de weg. Consumentenorganisatie Testaankoop vraagt de festivals meer duidelijkheid over een eventuele schadevergoeding na het onweer van gisteren. Daardoor werden onder meer Paradise City, Werchter Boutique en Couleur Café vroegtijdig stopgezet. Zo'n 100.000 bezoekers op Werchter Boutique kregen daardoor de headliner Katy Perry niet te zien. Laura Klaes.
7: Je betaalt voor een dienst, je hebt die dienst niet volledig gekregen. Dus in theorie zou het festival je iets van geld zelfs moeten terugbetalen. Ik denk hier dat de praktijk de theorie wat inhaalt. Het is enorme overmacht geweest voor het festival. Dus er is zelfs niet eens een mogelijkheid geweest om iets van alternatief te voorzien. En dan denk ik in die situatie dat je als festivalganger gewoon blij moet zijn dat je veilig thuis bent geraakt.
6: Ja, mogelijk stellen de festivals zelf wel nog een kleine tegemoetkoming voor. 9 op de 10 bouwbedrijven gaan collectief dicht tijdens het bouwverlof. Dat blijkt uit een bevraging van de Bouwunie. In principe is dat niet verplicht, maar de meeste bedrijven doen het wel. Je hoort Twee in de Hond van de Bouwunie.
8: De bouwsector is een typische ploegenarbeid. Dus onze mensen werken in ploeg op de werf. En als daar een van de schakels wegvalt, dan heeft dat direct een enorme impact. Maar daarnaast ook, het is een ketting van aannemers dat elkaar opvolgt. Qua timing is dat dan ook wel belangrijk. Als er te pas en te onpas schakels uitvallen, dat zorgt voor vertragingen.
6: 9 op de 10 bouwbedrijven blijven wel bereikbaar tijdens het bouwverlof. In Venezuela zijn nog meer dan 50.000 mensen vermist na de aardbevingen eerder deze week. Vannacht werd de regio opnieuw getroffen door een beving die had een schaal van 5.1. 3 dagen na de zware aardbevingen blijven er wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin gehaald worden. Deze ochtend nog werd een jongen van 11 teruggevonden. Verschillende landen sturen ook reddingswerkers naar de regio. De Europese Unie maakt dan weer 5 miljoen euro aan noodhulp vrij. En in de Duitse Alpen is een Oostenrijker van 59 omgekomen bij een val tijdens het bergklimmen, dat meldt de politie. Het is niet duidelijk hoe hij precies is gevallen, er loopt een onderzoek. Het waren andere klimmers die het slachtoffer ontdekten en de hulpdiensten belden, maar dat mocht dus niet baten. En zo'n half uurtje geleden zijn de mannen in Antwerpen begonnen aan het Belgisch kampioenschap wielrennen. In totaal leggen de renners bijna 240 kilometer af. Je hoort een van de topfavorieten, Jasper Philipsen.
9: Het is een lange afstand. Hitte gaat natuurlijk een rol spelen, dus het zal sowieso een zware wedstrijd zijn. Ik denk, wie er op het einde nog het meeste in de tank heeft zitten, zal verdienen een Belgisch kampioen te worden.
6: De finish wordt rond 17:15 verwacht. De vrouwen finishen rond 14:30. En het weer nog. Vanmiddag zonnig, later vooral buien, die kunnen onweerachtig zijn. Maximaal tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 28 graden. En ook de dagen daarna blijft het zonnig. Mogelijk hier en daar een bui wel bij 25 graden.
5: Twee files op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is een kwartier op de E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 10 minuten nog op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
10: Dit is Joe.
11: Greatest Hits met Astrid Philips.

7 over 1 met Roxette met How Do You Do. Ah, zo'n goed boostje voor op een razzigte zondagmiddag als vandaag. How Do You Do. En blijf trouwens gerust plakken voor de boostjes die hier soms dan wel net ietsje meer relax klinken. Zoals nu dan meteen dan met I Go I Go van Justin Wellington. En als je dan denkt van Wellington, van waar ken ik dat nog weer al? Ah ja, de hoofdstad natuurlijk van Nieuw-Zeeland. En om zo'n full circle moment te hebben, dan zou het fijn zijn, moest die Justin Wellington zijn van Nieuw-Zeeland. Maar nee, het is een Australiër. Justin Wellington, heel erg welkom dus met het zomerse I Go I Go.

er is weer goed nieuws opgedoken over Dolly Parton. Ja, sinds mei dit jaar verdween ze zowat van het toneel wegens gezondheidsredenen. Maar deze week dook ze dan toch terug op om een wegrestaurant van haarzelf te openen. Dolly's Tennessee Travel Stop. En daar heeft ze dan het lintje mogen doorknippen. Ze heeft toch niet op het podium gekropen om te zingen? Kan ze eigenlijk ook nog niet, want ze neemt zware medicatie waar ze duizelig van wordt. Dus zingen, dat gaat nog niet meteen gebeuren. Maar gewoon haar zien alleen al, dat deed eigenlijk wel heel erg veel deugd. Dolly Parton dus net met Jolene. Straks dan hier bij Joe een one-hit wonder met Owen Paul, zijn My Favorite Waste of Time. Na hier dan een waanzinnig straffe nummer, toch nog altijd uit 2003, dat Emily schreef op haar 15 en op haar 22 dan besloot ze er om een wereldhit ervan te maken. Emily van Evanescence met My Immortal.

0: Sowieso Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach. Dit is
1: Joe. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is €25.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, gracias, Kate.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Dit is Joe Summer. Good times. Great news.

My Favorite Waste of Time kreeg je nog van Owen Paul. Straks dan nog eens een lied uit handen geven trouwens. Ja, jij mag nog eens meebeslissen hier bij de playlist van Joe. Een noodnummer kiezen vooral. En rond 14:15 draai ik het dan ook graag voor jou. Hier nog even eerst Eros Ramazzotti voorzien met dat nummer. Dat hij 4 jaar na de release ook nog eens uitbracht uiteindelijk met Tina Turner. Je hoort het zo meteen. Na Miles Smit hier nog en Stay.

0: Nicolas Ramazzotti, Cosa della Vita, Can't Stop Thinking of You. Zo werd het dan weer aangevuld in de versie van Tina Turner. Maar die draai ik straks nog solo na het nieuws van 2 uur. King Africa komt eraan met een soort van menselijke sirene. Maar het is Bomba dat die uitschreeuwt. Dat krijg je te horen na Pretenders nog, Don't Get Me Wrong. En hier ook al een paar files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Kwartier op de A12 richting de grens met Nederland tussen Poldervliet en Berendrecht. Daar liggen nog steeds voorwerpen op de weg. En ook 10 minuten extra dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen de Legrellelaan en Deurne.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: met de meegemaakt. De noodknop werd ingedrukt. Dat betekent dat jij nu jouw noodnummer mag doorsturen via de app. Aan welk nummer heb je met andere woorden nood op dit moment om 20 voor 2 op deze zondag 28 juni? Misschien is het terug een beetje te cool geworden voor jou. Dat zou zomaar eventjes kunnen. Kan je het een beetje in de zonnige sfeertjes gaan zoeken? Of wil je net zo regenmuziek? Maakt niet uit wat het precies is waar jij nood aan hebt. Laat het vooral weten. En dan hoor je het misschien zo meteen wel. Na Depeche Mode nog Enjoy the Silence.
1: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
2: Ja, niet nu.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
3: Excusa, señoras.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
3: Batteria platte. Oh. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
6: Ik dacht van chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Dat wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.

Depeche Mode, Enjoy the Silence hadden we kunnen doen, want ik had eigenlijk een plaat tekort, maar je hebt ze nog net ingevuld gekregen met een noodnummer, dat mocht je doorsturen. Hè. Iedere zaterdag en zondag opnieuw is het van dat, dan maak ik graag plaats voor jou. Voor een noodnummer, dat zou volgens Sharon Naert een liedje van Clouseau mogen zijn, Gek op jou. Wat is er nog zoal binnengekomen? Suzanne en Freek komt ook al binnen. Il Grande stuurt Tanga L'Italiano graag van Toto Cotugno. Het is een Italiaans, hè, die Tanga. Dus ik snap het ook helemaal, hoor. Can I Play With Madness van Iron Maiden. Wat een verrassing. Dank je wel daarvoor voor jouw berichtje, Claude van Dalen. Femme Like You komt ook al binnen van Kimaro. En wat zie ik er nog allemaal binnenkomen? Disturbed, The Sound of Silence kwam hier ook al binnen. Net als Robbie Williams, Love My Life. En dan is er ook nog Anne van Dijk. Die stuurt een berichtje met een zwaar pleidooi voor So In Love van OMD. Ze schrijft erbij, we reden voor het eerst sinds we getrouwd waren met de auto naar Zwitserland op reis. We hadden cassettetjes opgenomen. So In Love stond er ook bij. En dat is vanaf toen onze plaat. Doet ons altijd weer terugdromen naar het o zo schone Zwitserland. Ah, wel, droom nog maar eens opnieuw, Anne van Dijk daar. Want ik heb hem hierbij voor jou. Ik heb hem klaarstaan. Je hoort hem nu meteen zelfs al. Hè. OMD en So In Love.

0: never gone.
1: Dat had Milo precies al eerder moeten doen. Samenwerken met DJ-licious. Dat werkt zo goed, zo plezant om te horen. Die Forever Young. Het is 2:09. Heeft er iemand toevallig nog plannen om de barbecue aan te steken? Of gewoon naar een zomerbar te trekken? Alleszins, ik heb daar nu echt waar de zo perfecte soundtrack voor klaarstaan. Dus pak de zon hiermee nu met Buena Vista Social Club en Chan Chan.

0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Gaan we de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
2: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Goedemiddag, heb ik hier meteen voor jou die dame met haar iconische haren, ongeëvenaarde benen en vooral dik van een stem. Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Na het nieuws van 2, dat krijg je met Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Er woedt een zware brand in Londerzeel, een steekpartij in Brussel en festivalgangers hopen op een schadevergoeding na het onweer. In Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een industriebedrijf. Dat bevestigt de brandweer. Volgens buurtbewoners waren er verschillende ontploffingen te horen. Je hoort Wouter Jean-Fies van de brandweer.
6: Op dit moment zijn wij nog volop bezig met de bluswerkzaamheden. Dus om 11 uur 44 hebben we de oproep gekregen voor een uitslaande brand in de Neringstraat in Londerzeel. We hebben onmiddellijk opgeschaald in middelen. Dat wil zeggen dat wij extra blusploegen, maar ook extra tankwagens met water ter plaatse hebben gestuurd om de vlammen te lijf te gaan.
5: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. En in het centrum van Brussel is vannacht een man neergestoken. Hij verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. Dat meldt de politie. De daders zijn nog steeds spoorloos. Het onderzoek loopt. En consumentenorganisatie Testaankoop vraagt de festivals meer duidelijkheid over een eventuele schadevergoeding na het onweer van gisteren. Daardoor werden onder meer Paradise City, Werchter Boutique en Couleur Café vroegtijdig stopgezet. Zo'n 100.000 bezoekers op Werchter Boutique kregen daardoor de headliner Katy Perry niet te zien. Je hoort Laura Kleijs van Testaankoop.
7: Je betaalt voor een dienst, je hebt die dienst niet volledig gekregen. Dus in theorie zou het festival je iets van geld zelfs moeten terugbetalen. Ik denk hier dat de praktijk de theorie wat inhaalt. Het is enorme overmacht geweest voor het festival. Dus er is zelfs niet eens de mogelijkheid geweest om iets van alternatief te voorzien. En dan denk ik in die situatie dat je als festivalganger gewoon blij moet zijn dat je veilig thuis bent geraakt.
5: Mogelijk stellen de festivals zelf nog een kleine tegemoetkoming voor. Vanmiddag zonnig, later vooral buien, die kunnen onweerachtig zijn. Maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig, mogelijk hier en daar een bui bij 25 graden.
4: Twee files nog op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Kwartier erbij op de A12 richting de grens met Nederland tussen Poldervliet en Berendrecht. Daar liggen nog steeds voorwerpen op de weg. Ook nog aanschuiven op de E17 richting Antwerpen. 10 minuten extra daar tussen Kruijbeke en Antwerpen-West door een defect voertuig.
8: Dit is Joe.
0: Greatest Hits met Astrid Philips.

Top met Tina Turner, What's Love Got To Do With It, om 2:06. Goedemiddag nog steeds, welkom hier bij de laatste Greatest Hits voor mij van dit seizoen dan toch. Ja, volgend weekend hangen we nu eenmaal helemaal in vakantiemodus hier bij Joe, om ons mentaal helemaal voor te bereiden op Paradise Beach, maar dat komt wel goed hoor. Alhoewel, die ijsjes de hele dag weer staan en die bubble waffles en die cannolis, dat is zo'n nieuw dingetje dat we daar gaan hebben. Cannoli, een Siciliaans dessertje was het denk ik, zo'n soort van deegje met daarin een vulling. Maar zo verkoop ik het zeer onaantrekkelijk. In het echt gaat het veel beter, veel smakelijker vooral zijn. Milk Inc. Er gaat ook muziek zijn uiteraard met Milk Inc. Aaron Blommaert zakt ook al af en Belle Perez. En dan is er nog een hondenwandeling. Enfin, om maar te zeggen dat er daar genoeg te beleven zal zijn. Paradise Beach, Joe Paradise Beach. Dus vanaf 9 juli, 1 maand lang. Neem niet weg natuurlijk, hè, dat we ook nog eens nu ons stinkende best doen om het plezant te maken met Mecano zometeen. En hier dan ook weer dat zomerhitje van 6 jaar terug dat een triljoen keer of zo te horen was toen op de radio. Jason Derulo.

hogere sferen mogen vertoeven met Meccano en Hijo de la Luna. Dat gaat al mee sinds 1988. Zometeen gaan we dan weer nagelnieuw met Berre. Nog net op tijd zo om de zomerhit van 2026 te scoren met zijn Yesterday, Today, Tomorrow. Komt eraan na Bossen nog.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Kessie, Keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Dit is Nieuw bij Joe.

naar hoe hij van die aanstekelijkheid moet schrijven, hoor. Voor Werchter Boutique dan stilgelegd werd gisteren, was het wel nog stevig genieten van de artiesten daar. Bijvoorbeeld van Mika. Zelfs als je niet echt fan bent, hè, wacht maar totdat je hem live ziet. Dan gaat er stiekem toch een glimlach opduiken op je gezicht. Dan ga je voor je het weet gewoon mee met die heupen shaken. Echt wel, hoor. Het is een performer die je helemaal meekrijgt in zijn vrolijkheid. En die ik zo meteen ook voor jou heb klaarstaan. Of wat had je gedacht? Mika, relax, take it easy. Nou, hier nog. Doe maar. Empa.

0: Greasy. Wel ja, zeker op een zondag toch. En nergens voor nodig dan om je druk te maken voor God weet wat. Ah nee, ik weet eigenlijk misschien wel nog iets. 3:15, daar zit namelijk nog geen muziek. Dus help mij straks alsjeblieft met de zoektocht daarin. 1 file nog op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. En dat is nog steeds op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 kwartier erbij daar tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: als je straks nog naar een feestje zou moeten en je mag meedenken over de muziek, ik zou dit durven aanraden toch wel, hoor. This Girl van Kungs samen met Cooking on Three Burners. Tot bijna 3:20. Betekent dat ik er dringend werk van moet maken, van aan dat rat te maken. Bij deze is het aan het gebeuren. Uitkijken bij welke letter we uitkomen. Het is de letter J, de J van Jo, van jouzelf, van Janis Joplin, bijvoorbeeld ook maar van Jackson Michael. Maar dat had ik gezien, dat die straks al passeert, die Michael Jackson, bij Kenneth Stevens straks na 3:00. Janis Joplin mag het wat mij betreft zeker en vast zijn, maar misschien denk je nog wel aan een andere J-artiest. Band of artiest dus met beginletter J, wat mag het eventueel zijn? Laat maar weten, vooral via de app.
1: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een dom gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

De Shoop Shoop Song, It's In His Kiss van Cher. We gaan richting 3:15. Dat betekent dat ik dat nummer met beginletter J mag draaien. Band, artiest met beginletter J. Ik was zelf fan van Janis Joplin, maar jullie duidelijk niet. Het is niet één keer binnengekomen, dat is helemaal oké, hoor. Johnny Logan kwam wel binnen. Genesis geschreven dan met de letter J. Je kan maar proberen, natuurlijk. Jay Galsband komt hier ook nog binnen. Jan Smit, Jackie Lafont, Jasper Steverlink, Jacques Brel, Jimmy Frey, maar tof jong. Jo Valli, Giovanotti, ook wel plezant. Maar ik ben hier uiteindelijk gevallen voor Lisbeth Wels, haar keuze. Ze heeft diertjes, ze heeft heel veel dieren daar thuis, ook paarden. En die hebben echt wel wat nood aan verkoeling. Dus vind ik het een zeer goede suggestie van haar. Het is niet omdat Michael Jackson straks al passeert na 3 uur, dat Jermaine Jackson bijvoorbeeld niet kan. Hier samen met Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall.

Coldplay nog Feels Like I'm Falling in Love. Voor 3 uur nog hier bij mij in een circle met Sweat. Lalalalalong. En ook al Escape, de Pina Colada song van Rupert Holmes. En volgend weekend ben ik er opnieuw op andere uren dan wel. En voor zover dat kan in een nog zomerser jasje. Zometeen trouwens ook vooral verder blijven genieten van de greatest hits. Die komen eraan na 3 uur met de enige echte Kenneth Stevens.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste hijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
1: Dit is Joe. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Dit
3: is jouw. Op zondagnamiddag heb je recht op 6 uur Greatest Hits. De eerste 3 uur van Astrid, die zitten erop. En wij gaan zo meteen verder met Nickelback onder andere. Het nieuws van 3 uur krijg je eerst van Niels Rosa Peralta.
4: Een goedemiddag. Een zware brand in Londerzeel. Shari Bosait wint het BK op de weg. En Zizou Bergs pakt zijn eerste ATP-titel. In Londerzeel in de provincie Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een industriebedrijf. Dat bevestigt de brandweer. Volgens buurtbewoners waren er verschillende ontploffingen te horen. Je hoort Wouter Jean Fies van de brandweer.
5: Op dit moment zijn wij nog volop bezig met de bluswerkzaamheden. Dus om 11.44 uur 44 hebben we de oproep gekregen voor een uitslaande brand in de Neringstraat in Londerzeel. We hebben onmiddellijk opgeschaald in middelen. Dat wil zeggen dat wij extra blusploegen, maar ook extra tankwagens met water ter plaatse hebben gestuurd om de vlammen te lijf te gaan.
4: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. En sport, Shari Bosait is Belgisch kampioene op de weg. Het werd zoals verwacht een massasprint en daarin was Bosait dus de snelste. Lotte Kopecky werd tweede, Sandrine Tas derde. Het is voor Bosait haar eerste Belgische titel. De mannen zijn op dit moment nog aan het rijden. Zij komen aan rond 6:15. En Zizou Bergs heeft het tennistoernooi van Eastbourne gewonnen in het Verenigd Koninkrijk. Het is zijn eerste titel op een ATP-toernooi. Bergs versloeg in de finale de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. De wedstrijd startte eigenlijk gisteren, maar werd stilgelegd door de regen. Vanmiddag werd de match dan verder afgewerkt. En het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanaf het oosten komen er onweerswolken opzetten. Maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 27 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig. Mogelijk hier en daar een bui en 25 graden.
3: 5 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of net iets meer kwijt bent. Richting Antwerpen op de E17 staat de langste file op dit moment. 11 minuten erbij tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Dat komt daardoor een defect voertuig. De Antwerpse ring dan, richting Nederland. 10 minuten aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En er staat ook een defect voertuig ter hoogte van Borgerhout. Zorgt daarvoor 5 minuten. Brusselse ring dan, de binnenring. Aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Jetten. 10 minuten erbij. Op de buitenring verlies je 6 minuten. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem sta je toch nog op een andere plaats aan te schuiven. Dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Dit is Joe.
1: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

podcast, hè, van ondertussen 25 jaar geleden. Hoe kan het ook, deze Nickelback en How You Remind Me. Een hele fijne zondagnamiddag. Hoe ik de eerste 7 dagen van de zomer van 2026 mij herinner. Dat is vooral heel warm, heet zelfs. Maar ook af en toe een beetje verfrissend. Want mijn last minute aankoop die ik heb gedaan eind deze week, dat was een opblaasbaar zwembad. Dat is nog net voor het weekend geleverd. En dat heeft al heel wat verfrissing gebracht, gelukkig. En het is nodig, hè. Want toen ik daar net op de snelweg aan het rijden was, dan werd er nog altijd gewaarschuwd voor hitte en dat je water moet meenemen als je de baan opgaat. Maar ondertussen is het zondagnamiddag, het is 3 uur geweest. Dan is het misschien al tijd voor iets lekkerder dan gewoon water. Pas op, niet achter het stuur natuurlijk, hè. Ik wil hier geen problemen krijgen. Maar als je aan het genieten bent thuis bijvoorbeeld, dan kan het ook van een pintje zijn of een mocktail of een cocktail. Pak er iets lekker verfrissends bij. Want van de muziek ga je het alleen nog maar warmer krijgen. Straks met Shakira, maar eerst de Take That mannen, de Backstreet Boys mannen en de One Direction mannen van de 60s in één band. Dit zijn Beatles.

de dame van het WK. Op muzikaal vlak Shakira nog eens met Zoo. Maar ook onze Rode Duivels, die mogen verder van Die Die doen natuurlijk. Wij zijn samen onderweg naar woensdag, naar 1 juli. Dan komen zij weer in actie, onze Duivels, tegen Senegal. En dat zou wel eens een zware kunnen worden. Maar wij kunnen dat natuurlijk.

0: dacht, nu het wat afgekoeld is, kan er af en toe wel eens terug een tegelplakker tussen. Phil Collins en A Groovy Kind of Love. Zometeen rechtuit Neighbours gewandeld. Natalie in Bruglia nog eens met haar grootste hit. En daarna is het aan jou. Daarna mag jij mee de muziek bepalen hier bij Joe.
1: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.

het is al wat geweest dit weekend. Dat heb je zo in de zomermaanden. Als het een periode bijzonder warm is geweest, dan komt er geen afkoeling zonder een storm of een onweer dat voorbij raast. En gisteren werd daardoor Werchter Boutique vervroegd beëindigd. Ook Paradise City, Couleur Café. Ze moesten allemaal vroeger stoppen omwille van het noodweer. Maar gelukkig zijn er vandaag ook veel toffe events. Werchter Parklife bijvoorbeeld, met Linkin Park vanavond. Ook Live is Live in Antwerpen gaat verder. Met Nick Cave en de Bad Seeds vanavond op het podium. En ik wil dat festivalgevoel ook doortrekken deze namiddag op de radio. Want zoals elke zondagnamiddag bij Greatest Hits tussen 3 en 6 mag jij ook nu weer beslissen welke muziek ik straks rond 3:15 uit de 70's ga draaien. En dat aan de hand van één thema. En dat is dus festivals. Muziek van 1970 tot 1979. We gaan op zoek naar een band of naar een zanger of een zangeres die in de 70's regelmatig op een festivalpodium stond. En in de 70's waren er al pakken festivals, hoor. Festivals die we trouwens vandaag nog altijd kennen, hè. Woodland bijvoorbeeld, of Rock Torrehout, wat nu Rock Werchter is. Pinkpop in Nederland kent ook zijn roots in de jaren 70. Glastonbury in het Verenigd Koninkrijk. Inspiratie genoeg, maar het moet uit de 70's komen. Welke zanger of zangeres wil jij straks horen? Laat maar weten via de app.

0: Ik ben blij, want zometeen mag ik een van mijn favorietjes van Simply Red nog eens draaien. Eerst heb ik nog 5 files voor jou. Het zijn er 5 waar je 5 minuten of net iets meer verliest. Richting Antwerpen op de E17. Daar staat een defect voertuig. Je verliest een kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West. De Antwerpse ring dan aanschuiven richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West net geen kwartier. Richting Hasselt vertragen op de E313 door een defect voertuig. En dat tussen Bilzen en Diepenbeek 9 minuten. Erbij daar. En tenslotte nog de Brusselse ring. Op de binnenring aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Jette. 6 minuten extra. En op de buitenring vertraag je 5 minuten. En dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

0: deze blijft toch prachtig, hè?
1: Oh, Simply Red en Stars bij Joe. 4:05 op zondagnamiddag mag ik je nu al feliciteren met jullie fantastische muzieksmaak. Ik krijg al heel veel toffe 70s festivalsuggesties door, want dat is het thema van deze namiddag. Omdat er toch een paar festivals gisteravond vroegtijdig moesten stoppen, dacht ik, we trekken het festivalgevoel een beetje door op de zender. Mario die stuurde deze suggestie door van Mungo Jerry in the Summertime. Die stond in 1970 in het Kralingse Bos in Rotterdam op het Holland Pop Festival. En zeg je 70s, maar ook 60s natuurlijk, dan zeg je Santana. Samba Pati werd doorgestuurd door Heidi. Die hebben ook wel een pak festivals afgeschoven tijdens de 70s. Papa was a Rolling Stone was dan weer een suggestie van Karin. Als jij nog fijne muzikale dingen wil doorsturen uit de 70s dat op een festivalpodium hebben gestaan, doe dat gerust nu via de Joe-app tijdens Paco en Amor de Mis Amores.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent.

ook nog altijd zo mooi, hè, deze My Life. Dankjewel voor de vele suggesties die zijn doorgestuurd voor 70s festivalmuziek. Johan Verminnen die heeft op de Lokerse feesten gestaan. En dat was in 1978.

sensatie, deze van Johan Verminne door Brussel. Maar ook Paul Francis die heeft er eentje doorgestuurd. Ja, het meest besproken festival, dat was toch wel Woodstock. Dat is zeker en vast waar. Maar dat was 1969, hè. Janis Joplin en ook Katrien die stuurde er nog eentje door. Pink Floyd, dan zitten we in 1968, Casterlee. Toen heeft Pink Floyd daar opgetreden op Castival. Maar dat waren de 60s. We zitten natuurlijk in het eerste uur van de 70s bij Greatest Hits. In de jaren 70 en ik neem je mee naar Nederland. Naar Nederlands Limburg, naar Pinkpop van 1979. Dat was ook een van de eerste edities natuurlijk. In 1979, Dire Straits stond daar toen op het podium. Ook Elvis Costello en Peter Tosh. En Guido, die was erbij. En Guido, die hoopte eigenlijk een beetje vandaar die namiddag Mick Jagger te zien. Samen met Peter Tosh. Want ja, dat was natuurlijk een fantastisch moment om die twee samen op een podium te zien. En dat zou ook gaan lukken tot wanneer Mick Jagger televisiecamera's zag. En toen zei hij, nee, dat gaan we niet doen. Die Don't Look Back, die gaan we niet samen zingen. En toen stond Peter Tosh daar alleen op het podium. Maar Guido, die wilde niet de Dire Straits, ook niet Elvis Costello of ook niet Peter Tosh, maar wel die andere fantastische band die in 1979 op het Pinkpop podium stond. En dat was The Police. Dit is nog eens So Lonely.

laatste zondag voor de zomervakantie start. En ook meteen dus de laatste zondag van de maand juni. Johanna die brengt haar tijd door aan het zeetje. Ze stuurt een foto door met 23 graden erbij. Oh, dat is toch wel heerlijk, hè? 23 graden. Maar ik zie ook hier en daar een wolkje. En bij ons heet dat dan doef weer. Begrijp je wat ik bedoel? Zo doef, zo klammig, zo'n beetje vochtig weer, waarvan je denkt van, dat is het dan ook weer niet. Hè? Hoe heet dat bij jou, zo van dat doef weer? Stuur het gerust door via de Joe-app.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Oei, ik heb een potje opengetrokken over dat vochtig weer. Heel veel reacties die zijn binnengekomen via de Joe-app. Zometeen is overlopen na Survivor en Burning Heart. En het nieuws van 4 uur met Niels Rosa Peralta.
3: Goedemiddag. Een vliegtuigcrash in Frankrijk. Shari Bosuit wint het BK op de weg. En tennisser Zizou Bergs stunt in het Verenigd Koninkrijk. 11 doden bij een vliegtuigcrash in Frankrijk. Dat gebeurde in de buurt van Nancy. Volgens lokale media ging het om mensen die voor het eerst een parachutesprong zouden doen. Het is nog niet duidelijk waar het dan precies is misgelopen. En sport Shari Bosuit is Belgisch kampioene op de weg. In een massasprint was ze sneller dan Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Het is de eerste Belgische titel voor Bosuit.
4: Er komen heel veel emoties los. Als je natuurlijk als eerste over de meet komt. Maar denk dan vandaag... De koers zo hard in handen hadden. Mijn ploegmaten waren echt on fire. Die gingen gewoon elke keer mee in elke ontsnapping. Dus dankzij hun kon ik vandaag het mooi afmaken.
3: Op dit moment zijn de mannen nog aan het rijden. En Zizou Bergs heeft het tennistoernooi van Eastbourne in het Verenigd Koninkrijk gewonnen. Het is zijn eerste titel op een ATP-toernooi. Hij is daarmee ineens de eerste Belgische man ooit die die titel pakt. Bergs versloeg in de finale de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. 3-6, 6-1 en 6-4. De wedstrijd startte eigenlijk gisteren, maar werd stilgelegd door de regen. Vanmiddag werd de match verder afgewerkt. En het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanaf het oosten komen er onweerswolken opzetten. Maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 27 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig. Mogelijk hier en daar een bui en 25 graden.
2: En dan nog de vertragingen onderweg. Het zijn er 5 richting Antwerpen. Op de E17 ben je 12 minuten kwijt tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Dat komt daardoor een defect voertuig. Richting Hasselt op de E313 vertraag je 8 minuten tussen Bilzen en Diepenbeek. De Antwerpse ring dan, aanschuiven richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 8 minuten erbij. En de Brusselse buitenring, daar verlies je 7 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En de laatste vertraging, die kom je tegen op de Brusselse binnenring. 5 minuten extra tussen Groot-Wijgaarde en Jette.
5: Dit is Joe.
0: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

En met deze Burning Heart Survivor kwam ook Sylvester Stallone natuurlijk een beetje voorbij bij Joe. Want deze staat ook op de soundtrack natuurlijk van Rocky IV Survivor. Ace of Base komt er zo meteen aan. All That She Wants. En ik zie ook al George Ezra in de playlist staan. Anyone For You. Ik had het daar net over het weer van vandaag. Het is zo'n beetje bewolkt, een beetje drukkend, een beetje vochtig. En ik zei dan ook dat ze bij ons, waar ik woon, in Merchtem, dat ze dat daar doef noemen. Het is vandaag doef weer. En toen kwam er dus een lood aan berichten binnen hoe dat soort weer nog overal in Vlaanderen wordt genoemd. Carla die zegt het is klam weer, zeggen wij in Oostende. Het is laf, volgens Nico in Menen. Lilian die zegt dan weer zwoel of drukkend. Sabine uit Ieper die zegt ook laf. Mia, doef. En zo gaat het dus een hele tijd door. En Mark uit Brecht die zegt het is broeierig weer. In ieder geval, Vlinder die heeft de ideale combinatie van doef en laf gevonden. Het is loef weer op deze zondagnamiddag. Zullen we het daar dan bij houden? Ik vind dat wel fijn. Loef weer. Het is ook nog eens een grappig woord ook. En bij loef weer op deze zondagnamiddag, daar zorgt, of daar hoort Ace of Base bij.

man van Budapest, die ook nog heel veel andere toffe liedjes heeft gemaakt. En dit is daar een voorbeeld van. Anyone for you, George Ezra bij Joe. Kwart over vier, zondagnamiddag. Een paar dagen geleden kregen we een tof inkijkje in het leven van Jennifer Lopez. Niet in het artiestenleven, niet in het podiumleven, maar wel in het privéleven. Want J-Lo die heeft een 18-jarige tweeling, twee kinderen die ze had met haar ex-man, met Mark Anthony. En ze heeft een hele fijne foto gepost van op de diploma-uitreiking van die 18-jarige tweeling. Je moet maar eens gaan kijken op haar Instagram-pagina. Het is weer eens een heel mooi inkijkje. Kijk je in het privéleven van een superster. Een superster die er straks aankomt met Ain't It Funny na de vier bekendste Zweden. Mamma Mia!

De Harlem Globetrotters komen terug met hun 100 Year Tour. Op 4 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Verwacht spectaculaire dunks, bliksemsnelle passes en vooral veel humor. Harlem Globetrotters 100 Year Tour. Op 4 oktober in Antwerpen. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Joe.

die foto's van Jennifer Lopez, haar 18-jarige tweeling, op haar Instagram-pagina. Ze zijn zo lief, zo schattig. En tegelijkertijd ja, ook gewoon de realiteit, hè, dat die al 18 jaar zijn ondertussen afgestudeerd, inclusief toga en bloemenkransen. Ain't it funny, hoorde je nog een keertje. Zometeen neem ik je mee naar de jaren 90 met het prachtige When van U2. Maar eerst gaan we naar de jaren 80. Niet alleen met Dead or Alive zometeen, maar ook muziek om 16:45 dat uit de jaren 80 moet komen. Ons thema deze namiddag is festivals, omdat er gisteren toch wel een paar zijn ingekort, dat door het stormweer, door het noodweer. Maar als we eens teruggaan naar de 80's, dan ontstond er Seaside Festival bij ons in de pannen. Ook Dranouter draaide toen op volle toeren. Torhout werkte er natuurlijk. Er ontstond Parkpop in Den Haag. Om maar te zeggen, keuze genoeg. Stuur artiesten, zangers of zangeressen door die in de jaren 80 op een festivalpodium hebben gestaan. Dat is jouw opdracht tussen nu en 16:45. Laat maar komen via die app van Joe natuurlijk. Hè.

0: Dit waren de 90s natuurlijk. Maar in de jaren 80 stonden zij op het podium onder andere van Torhout Werchter. Zou ook een goeie geweest zijn straks om 4:15. Eentje van U2 bijvoorbeeld. Ah, komt eraan. Take On Me en ook nieuwe muziek van bij ons Maxim en de Nederlandse Babette. Hoe dan ook, dat is voor over een paar minuten. Eerst nog 3 files op onze snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 11 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen op de E17 staat er 10 minuten file tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En de laatste vertraging duurt 9 minuten op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

0: van Maxime en Babette. Maxime, die trouwens een overvolle touragenda heeft op zijn website staan. Zijn zomer die puilt uit van de toffe feesten en festivals. Vandaag staat hij bijvoorbeeld op de Badjes in Roeselaren, daar op de Grote Markt. Maar echt, hij schuimt zowat alle festivals en toffe feesten af. Dus je gaat die zeker en vast deze zomer tegenkomen. Wie je ook gaat tegenkomen, zometeen op de radio, zijn die van Root Syndicate en Mockingbird Hill.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Kissie, snackjes op de snelweg. Kissie. Want alleen vandaag 2 plus 1 gratis op lunchboxen en bekers voor onderweg. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech.
5: Nou wat?
6: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
5: Oh nee.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radion.

0: Ik zie het helemaal voor mij. Een chille zondagnamiddag, een lekker drankje of een hapje erbij. En dan dit soort heerlijke muziek. Mockingbird Hill.
1: Dit is Joe.
0: 20 voor 5 op zondagnamiddag. Dankjewel voor die vele fijne suggesties die de voorbije, potslat zijn, 20 minuten zijn doorgestuurd om een festivaltrack uit de 80's op de radio te krijgen. Festivals, dat is onze rode draad doorheen de greatest hits van vandaag. En die zijn er hoor. In pocket. Daar net in de 70's zaten we bij The Police en Pinkpop. Deze Pretenders die stonden in 1982, zo is het, op Rock Werchter. En dit is dan weer een favorietje van Mark Depeche Mode. Stond zowel op Rock Torhout als op Rock Werchter. En dat begin juli 1985. Joël die stuurde ook nog Arno door op Doer Festival. Een vergeten Belgisch icoon, zegt ze. Dat is helemaal waar. Maar ik ga toch voor de suggestie van Carla. En zij neemt ons mee naar een ander legendarisch 80's festival van bij ons. Belga Rock Festival. Zij werkte er toen voor het Rode Kruis. Ze zegt, ik mocht overal binnen en dat was zalig. Ze heeft daar The Kinks gezien. Ze heeft TC Matic gezien. En ook deze ZZ Top. We gaan nog eens luisteren naar Sharp Dressed Man.

Carla, als ik het zo zie in de Joy-app, dan heb je heel veel Joy-luisteraars een plezier gedaan met ons terug te katapulteren naar 15 augustus 1985. En dat op het vliegveld van Oostende. Toen stonden die mannen van ZZ Top daar op het podium van Belga Rock Festival. Straks in het laatste uur Greatest Hits doen we het nog een keer, maar dan gaan we naar de jaren 90. Nu Bob Sinclair.

De laatste dagen van de maand juni, die tikken weg. Sven en Anke die zijn op vakantie vertrokken. En dat wil zeggen dat er vanaf morgen een andere programmatie ligt bij Joe Joe's Summer. En ik vertel jou zo meteen na 5 uur wat we morgen in de ochtend gaan doen. Eerst nog Bryan Adams, Mel C en deze.

0: Zometeen met de twee voetjes in het zand. Niet van Joe Paradise Beach, maar wel van Copacabana met Michel Tello.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg twee Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Dit is jouw.
0: We staan aan de rand, aan het begin van de zomervakantie, maar die van Earth, Wind & Fire willen het zo meteen over september hebben. Nou, het is een leuke song, dus ik ga hem draaien. Goedemiddag, 5 uur nieuws met Niels Rosa Peralta.
3: Een goedemiddag. Opnieuw kans op onweer, een vliegtuigcrash in Frankrijk. En Nafi Tiam maakt niet de beste beurt op haar comeback. Ook vandaag kan het opnieuw stevig gaan onweren. In de late namiddag en vanavond kan er op sommige plaatsen hagel vallen met felle windstoten. Je hoort weerman David Tenau.
4: Dat zal niet zijn wat het vannacht is geweest. Ook al omdat de hitte voor een groot deel verdreven is. Het is nog wel warm, maar het is niet meer zo warm als gisteren. Ook boven Frankrijk is het al minder warm. Dus we verwachten nog wel een lokaal stevig onweer. Maar het zal eerder naar de Ardennen gaan, denk ik. Een stukje van Vlaanderen. Maar normaal gezien zou het niet mogen zijn wat het is geweest.
3: En in het noorden van Frankrijk zijn afgelopen nacht verschillende mensen gewond geraakt bij het onweer dat over de regio trok. Het gaat onder meer om een man van 23 die geëlektrocuteerd werd bij een blikseminslag op een elektriciteitspaal naast zijn huis. Sinds het begin van de hittegolf zijn er in Europa al meer dan 1300 overlijdens geteld. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Het gaat dan voor alle duidelijkheid om extra overlijdens door het warme weer. En 11 doden bij een vliegtuigcrash in Frankrijk. Dat gebeurde in de buurt van Nancy. Volgens lokale media ging het om mensen die voor het eerst een parachutesprong zouden doen. Het is nog niet duidelijk waar dat dan precies is misgelopen. En sport Nafi Tiam breekt geen potten bij haar comeback in het Duitse Ratingen. Ze kwam vandaag enkel in actie in het speerwerpen en gooide 47,93 meter. Dat is ver onder haar persoonlijk record van 59,32 meter. Voor de 800 meter en het verspringen paste ze. Gisteren sloeg ze ook al de 100 meter horde over. Op het WK in Tokio vorig jaar gaf ze op dag 2 van de zevenkamp op. Tiam zat er toen mentaal en fysiek helemaal door. En Shari Bosuit is Belgisch kampioene op de weg. In een massasprint was ze sneller dan Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Het is de eerste Belgische titel voor Bosuit.
5: Er komen heel veel emoties los als je natuurlijk als eerste over de meet komt. Maar ik denk dat we vandaag de koers zo hard in handen hadden. Mijn ploegmaten waren echt on fire. Die gingen gewoon elke keer mee in elke ontsnapping. Dus dankzij hen kon ik vandaag het mooi afmaken.
3: Op dit moment zijn de mannen nog aan het rijden. Zij komen aan over een dik uur zoiets. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft opnieuw een wereldrecord te pakken. Dit keer dat van 7 dagen zwemmen in een zwembad. Hij zwom maar liefst 364,4 kilometer. Dat is een goede 6 kilometer meer dan het vorige record. Bonne zwom zo goed als 7 dagen aan een stuk. Met kleine pauzes om kort bij te slapen, voor medische controles of om iets te eten. En het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanaf het oosten komen er onweerswolken opzetten. Maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 27 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig. Mogelijk hier en daar een bui en 25 graden.
0: 364 kilometer zwemmen. Wat een fantastische prestatie. Dikke proficiat aan Mathieu Bonne. Gelukkig niet zoveel kilometers file onderweg, want ik heb maar 4 files voor jou. Richting Antwerpen op de E17 staat de langste vertraging. Tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 12 minuten erbij. De Antwerpse ring dan richting Nederland. 10 minuten aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring verlies je 6 minuten ter hoogte van Diegem. En op de binnenring doe je er 5 minuten bij en dat van Groot-Bijgaarden tot Jetta.
6: Dit is Joe.
1: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

0: die van Texas in een zomers jasje met hun summer sun. Earth, Wind & Fire onderweg ook. Mumford & Sons ga je horen over een paar minuten. En Michel Teló, rechtstreeks uit Brazilië overgevlogen op deze zondagnamiddag met ICO Chipuego. Maar eerst moeten we het eens hebben over morgen en de komende dagen hier bij Joe. Want ja, nu de kok en de koning en ook Sven en Anke op vakantie zijn, verandert er toch wel het een en het ander. Wel, in de namiddag tussen 4 en 7 op de plek van Tom en Rani kom je Anne van Elzen tegen de hele zomer lang. Stijn die blijft ook de avond voor zich nemen tijdens Joe Summer. In de ochtend blijft ook Heidi erbij in de voormiddag. En Jan Bosman, die hoor je tussen 1 en 4 vanaf morgen. En wij staan een paar weken samen op. En ook Alain Klaas, die gaat samen met jou opstaan, zoals elke zomer. En morgen doen we dat al met bijzonder toffe dingen. Want morgen kan je goodie bags winnen van Joe Paradise Beach. Jij mag ook je favoriete zomerse muzikale top 3 bepalen in Summer Request. En ik bel morgen vroeg al met Anne Lemmens over een nieuwe seizoen van B&B Zoekt Lief. Dat begint morgen op VTM. En dat allemaal in de zomerochtend van Joe tussen 7 en 10.
1: Good times, great music. Dit is Joe.
2: Zimba. Nossa.

dat 2 dagen voor de zomervakantie begint. Beginnen zingen over september. Maar het is zo'n fijn nummer, hè. Earth, Wind and Fire. Zeg, ik wil het heel even hebben over dit nummer dat je misschien kent van Ace of Base. Zij hadden er een hit mee begin jaren 90, 1993. Maar weet je dat dit eigenlijk een nummer is van Tina Turner? Bracht het uit in 1986 en dat als B-kantje van Typical Male. Maar er zijn nog veel andere versies gemaakt van die Don't Turn Around. Ik draai er zo meteen eentje die perfect past bij de 8, 29, 30 graden plaatselijk van vandaag. Ook Taylor Swift ga je nog horen. The Fate of Ophelia. En dit is die leuke van Mumford & Sons nog een keertje op de zondagnamiddag. Dit is Little Lion Man bij Joe.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
1: Dit is Joe. Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Nou, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Dit is Joe Summer.
0: Good times.
7: Great music.

Het was dus Tina Turner die deze uitbracht in 1986. Deze Don't Turn Around als B-kantje voor Typical Male. Geschreven door Albert Hammond, de man die je ook kent van de Free Electric Band, onder andere Of I'm a Train. En die Don't Turn Around heeft dus heel veel covers gekend, hè? Ace of Base, maar ook bijvoorbeeld Bonnie Tyler heeft het nummer uitgebracht. Neil Diamond en ook Aswad, die je net hoorde. We zijn met The Police deze namiddag al naar de 70s gegaan. En Zizi Top, die bracht ons naar de 80s. Ik ben benieuwd waar we straks om 17:15 in de 90s gaan uitkomen. Ons thema deze namiddag in Greatest Hits is festivals. Omdat er gisteren toch wel een paar zijn ingekort door het slechte weer, zijn we dus op zoek om dat festivalgevoel een beetje op de radio te kunnen krijgen. Met bekende zangers, zangeressen en bands die in de 90s een hoofdpodium hebben bezet. Dat is dus de bedoeling. Ga op zoek in je muzikale geheugen van de jaren 90 en stuur mij jouw favoriete artiest of artiesten door die in de jaren 90 op een festival heeft gestaan. Zo simpel is het eigenlijk. Ondertussen draai ik een van de meest recente van Taylor Swift. Dit is nog eens The Fate of

Wie ook altijd in is voor een feestje op de zondagnamiddag, dat zijn die van Cool and the Gang. Zometeen barst het feest los met Celebration. Eerst nog 6 files op onze snelwegen. De langste vertraging duurt 11 minuten en staat richting Antwerpen op de E17. Je vindt ze tussen Kruibeke en Antwerpen-West. De Brusselse buitering dan, tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Daar moet je er 10 minuten bij rekenen. De Brusselse buitering tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, 6 minuten extra. De Antwerpse ring dan, richting Nederland. Door een defect voertuig verlies je 10 minuten. En dat tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring, maar dan richting Gent, verlies je 5 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En de laatste vertraging duurt 8 minuten.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Zometeen bij Joe, Reggie. En natuurlijk zijn fantastische muziek van Milk Inc. Madison komt eraan. Reggie die gaat Joe Paradise Beach in Westende openen. Dat gaat op 9 juli gebeuren. Dat is over minder dan 2 weken. En we gaan ook Aaron Blommaert en Belle Perez tegenkomen met voetjes in het zand op het strand van Westende. Maar zometeen dus Milk Inc. en Madison.
3: Vanavond bij VTM, een feestelijke dag in de villa van Heel Mijn Hart. En bij VTM 2 doet Ben Stiller van Meet the Parents. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Ruby red tomaten van Bellorta.

0: Zo zal het dus klinken op 9 juli. Aan Joe Paradise Beach Milking, Reggie en Linda, hun nieuwe single die heet Medicine. En zij komen ons Joe Paradise Beach muzikaal officieel openen op 9 juli. Ik hoop dat jij er ook bij bent in Westende. We gaan naar de jaren 90 met muziek dat jij hebt gekozen. De broertjes Koen en Chris, die stonden in 1992 en in 1995 in Leuven op Marktrock. En dit was zo een van die vele hits die zij toen hadden, hè, begin van de 90's. Ben je daar vannacht? Dankjewel Mario om deze door te sturen. In datzelfde jaar als Marktrock 1992 was er ook rock afliggen en daar stond deze band. Luke Walter Jr. en zijn band Blue Blood en Hold the Line. Het was een suggestie van Claude. Maar Marie Claire die neemt ons mee naar 1999 toen Faithless op Rock Werchter stond en daar een lichte aardbeving veroorzaakte door deze God is the DJ.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

een foto binnen van Mario in de Joe-app. Voorbije vrijdag was er de nummerplaathouder, eergisteren, bij Tom en bij Rani. En Mario die is ondertussen op zijn vakantiebestemming aangekomen in de Vendée in Frankrijk. Maar Mario die was er ook eergisteren bij, op de vrijdag, bij die nummerplaataxiehouder. En hij heeft dus, ja, niet alleen zijn auto, maar dus ook die nummerplaathouder meegenomen richting de camping. Joe die zal daar dus ook te horen en te zien zijn. Dankjewel voor die hele fijne foto, Mario. Het is 10 minuten voor 6, 10 minuten voor backstage. Dus als jij zo meteen de barbecue aansteekt of je zwembad inplonst, dan doe je dat samen met backstage en met Raf van Brussel. Van mij krijg je nog Shanice, I Love Your Smile. En morgen vroeg om 7 uur, dan worden wij samen wakker.

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
1: 30 ideeën voor pastaschotels
0: in Libelle Lekker naar
1: de 5 beste beleggingen van het moment
0: in Trends of naar
1: Belgische politiek achter de schermen
0: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Tussen 8 en middernacht doen we van Laidback met Joe Easy. Maar eerst is het onze Raf van Brussel en Backstage. En ook de Stereophonics komen eraan. Na Taylor Dane en het nieuws van 6 met Niels Rosa Peralta.
5: Een goede avond. De industriebrand in Londerzeel is onder controle. Ons BFAST-team gaat naar Venezuela. En Rune Hergots is Belgisch kampioen op de weg. De industriebrand in Londerzeel in Vlaams-Brabant is onder controle. Dat bevestigt de brandweer. Er wordt wel nog nageblust. Het bedrijf zelf is volledig uitgebrand en er hangt een grote rookwolk. Je hoort de burgemeester Nadia Sminate.
6: We hebben gevraagd om preventief ramen en deuren te sluiten. Een tweede bezorgdheid was dat er gebouwen, loodsen in de buurt van de brand zich bevonden, waar giftige stoffen zich in bevonden. En daarom dat ik ook de gemeentelijke fase heb afgekondigd. De brandweer slaagt er wel in om die gebouwen nu te vrijwaren.
5: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. Ons land stuurt het BFAST-team naar Venezuela na de zware aardbevingen daar. BFAST zal zich voornamelijk focussen op onderdak, tenten dus. Venezuela had Europa om hulp gevraagd. De dodentol liever staat daar voorlopig op 1430. 50.000 anderen zijn nog vermist. En ook vandaag kan het opnieuw stevig gaan onweren. In de late namiddag en vanavond kan er op sommige plaatsen hagel vallen met felle windstoten. Je hoort weerman David Theenau.
7: Dat zal niet zijn wat het vannacht is geweest. Ook al omdat de hitte voor een groot deel verdreven is. Het is nog wel warm, maar het is niet meer zo warm als gisteren. Ook boven Frankrijk is het al minder warm. Dus we verwachten nog wel een lokaal stevig onweer. Maar het zal eerder naar de Ardennen gaan, denk ik. Een stukje van Vlaanderen. Maar normaal gezien zou het niet mogen zijn wat het is geweest.
5: En sport Rune Hergots is Belgisch kampioen op de weg. In een sprint met 3 was hij sneller dan Van den Bossen en Ricard. Hergots is 27 en toch een verrassende winnaar. De favorieten Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten niet in de kopgroep en deden dus niet mee voor de eindzege. Nafi Tian breekt geen potten bij haar comeback in het Duitse Ratingen. Ze kwam vandaag enkel in actie in het speerwerpen en gooide 47,93 meter. Dat is ver onder haar persoonlijk record van 59,32 meter. Voor de 800 meter en het verspringen paste ze. Gisteren sloeg ze ook al de 100 meter horde over. Op het WK in Tokio vorig jaar gaf ze op dag 2 van de zevenkamp op. Tian zat er mentaal en fysiek helemaal door. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft opnieuw een wereldrecord te pakken. Dit keer dat van 7 dagen zwemmen in een zwembad. Hij zwom maar liefst 364,4 kilometer. Dat is een goede 6 kilometer meer dan het vorige record. Bonne zwom zo goed als 7 dagen aan een stuk, met kleine pauzes, om kort bij te slapen, voor medische controles of om iets te eten. En het weer nog. Aan de kust nog overwegend zonnig. Aan de andere kant van het land bewolkt met kans op onweer. Ook vannacht kans op onweer en we duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
8: Backstage met Raf van Brussel.

This is your week, this is your time, shine darling, schreef ze op haar Instagram in haar laatste post. Maar ja, heeft ze het dan over de afgelopen week of de week die morgen start? Taylor Dane was dat, die onlangs We Don't Need Another Hero van Tina Turner mocht zingen op de Songwriters Hall of Fame. En daarvan was ze nog steeds aan het buzzen. Ik ben eigenlijk ook aan het buzzen, weliswaar met gemengde gevoelens, want ik mag je welkom heten bij de allerlaatste backstage ooit. Maar vreed content dat jij me vanavond weer wil vergezellen op deze 28 juni, een dag die voor een paar artiesten wel wat betekende doorheen de jaren. Je hoort het na Stereophonics. Welkom backstage.

0: dag.
1: Wat gebeurde er vandaag in de muziekgeschiedenis? Wel, op 28 juni 1984 draaide in het St. Paul's Civic Center in Minnesota de camera's voor de videoclip van Dancing in the Dark. Bruce Springsteen stond op het podium, het publiek juichte en niemand had op dat moment door dat er ergens op de eerste rij een jonge actrice zat die later wereldberoemd zou worden. Tijdens de opnames trok Bruce die jonge vrouw uit het publiek het podium op voor een dansje. Haar naam Courtney Cox. Op dat moment nog een onbekend gezicht, maar jaren later zal de hele wereld haar kennen als Monica uit de sitcom Friends. Of zoals Bruce het zelf zong, You can't start a fire without a spark. En plots bleek die vonk gewoon op de eerste rij te zitten. En vandaag in 1991 trad Clouseau op in de toenmalige Jaap Edenhal in Amsterdam. De belangstelling die was zo groot dat honderden fans probeerden binnen te raken. Volgens berichten uit die tijd, want dat was voor sociale media, ontstonden er buiten de zaal duw- en trekpartijen en moesten politie en beveiliging ingrijpen om de toestroom een beetje onder controle te houden, waarbij een 23-jarige fan zwaar gewond werd door een politiekogel. In de Nederlandse pers kreeg dat toen behoorlijk wat aandacht, juist omdat het zo'n schril contrast vormde met het onschuldige imago van onze Clouseautjes. En 28 juni 1986 was de dag waarop Wham afscheid nam van de wereld. George Michael en Andrew Ridgeley stonden voor de allerlaatste keer samen op het podium tijdens de final in Wembley. Ook Elton John kwam even langs om het feestje extra glans te geven als gastmuzikant. Op dat moment stond de afscheidssingle The Edge of Heaven, waarop Elton John ook meespeelde, bovenaan de hitlijsten. Nu, die titel klinkt vrolijk, maar voor vele fans voelde het eerder als The Edge of a Heartbreak. Wham zei vaarwel en George Michael stond klaar om aan een indrukwekkende solo-carrière te beginnen.
0: Dit is Joe. Backstage.

0: door Grace Jones uitgenodigd worden om haar optreden bij te wonen in Studio 54 en dan niet binnen mogen, leverde hen toch maar deze wereldhit op. Le Freak van Chic. Dasha, die heeft met haar doorbraakhit Austin officieel de mijlpaal van 1 miljard streams op Spotify gepasseerd. Dat is waanzin. Ze komt er zo meteen aan.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
4: Hoe moet mijn koersfiets is hier allemaal op de klok?
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
4: Zelfs met een helm is ge... Hallo.
3: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en ongevallenverzekering op etias.be.
5: Dit is Backstage.

Heather Nova met haar engelenstem die released op 30 oktober van dit jaar nog een nieuw album. Het is een turquoise vinyl, dat is vreed chic. Hier deed ze het nog met de Zweedse indie popband Escobar, Someone New. Ik lees voor de allerlaatste keer een vertaalde songtekst van een grote hit voor op een tune en jij mag raden de welke. En nadien draai ik die greatest hit voor jou. En je kan er een prachtige prijs mee winnen. Ook voor de allerlaatste keer. Hou je vast, want dit is jouw prijs.

0: De Songtalk. Dit is de vertaling van het verhaal achter de noten.
1: Oké. Ik voel het in mijn vingers. Ik voel het in mijn tenen. Dat is toch al een begin, hè? De liefde is overal om me heen en daardoor groeit dat gevoel alleen maar meer. Het staat geschreven in de wind, ik kom het overal tegen, oh ja. Dus als jij echt van me houdt, kom op, laat het dan zien. Je weet dat ik van je hou en dat altijd zal doen. Mijn beslissing staat vast door wat ik voor je voel. Er is geen begin en er zal geen einde zijn. Want op mijn liefde kan jij altijd vertrouwen. Ik zie jouw gezicht voor me wanneer ik in bed lig. En ik denk dan vaak terug aan alles wat je hebt gezegd. Oh ja, jij gaf me jouw belofte en ik gaf de mijne aan jou. Ik heb iemand naast me nodig bij alles wat ik doe. Oh ja, dat heb ik. Je weet dat ik van je hou en dat altijd zal doen. Mijn beslissing staat vast door wat ik voor je voel. Er is geen begin en er zal geen einde zijn. Want op mijn liefde kan jij altijd vertrouwen. Allee, de Joab.
0: Dit was de vertaling van de song achter de noten van deze hit. Dit
2: is Joe.

And have we got nothing?

0: In maart 2025 liep hij de marathon van Tokio en in september van datzelfde jaar waagde hij zich ook aan de marathon van Berlijn. Fans van de man zijn er nu van overtuigd dat ze hem door de straten van Londen hebben zien joggen op weg naar zijn eigen show in Wembley. De beelden worden gretig gedeeld op sociale media. Snelle Harry droeg daarbij een paarse short en een pet, een zonnebril en een grijze pul en had een hoofdtelefoon op. Dat is voor de volledigheid dat ik dat meegeef. Harry Styles en Love Is All Around van Wet Wet Wet werd inderdaad door mij vertaald in de Songtalk. En dat levert jou bij een goed antwoord eeuwige roem op. Hoe cool is dat?
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
3: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
4: Backstage met Raf van Brussel.

Zou vandaag jarig zijn de meester in het vertellen van kleine verhalen die stiekem heel groot werden. Met zijn warme stem, scherpe humor en perfecte timing liet hij Nederland en Vlaanderen lachen, glimlachen en soms even slikken. Liedjes als Het Dorp groeiden uit tot echte klassiekers, terwijl zijn conferences bewezen dat je met een paar goed gekozen woorden een hele zaal in je greep kan houden. Zou dus jarig geweest zijn, maar Wim Sonneveld overleed in 74 op 56-jarige leeftijd. Jarig vandaag, het levende bewijs dat je geen rock'n'roll fratsen nodig hebt om een publiek voor je te winnen. Hij verovert al jaren Vlaanderen met een grote glimlach en een verzorgd kapsel. Geef hem een microfoon en voor je het weet neuriet de hele zaal. Hij speelde accordeon mee. Ook al beweerden ze misschien 5 minuten eerder nog dat ze de tekst toch niet kenden. Proficiat met je 62e verjaardag vandaag. Luc Steno. En ook jarig tenslotte de man die in de jaren 90 een beetje de menselijke versie van een energiedrankje was. Als de krachtige stem van Too Unlimited vloog hij samen met compaan Anita en hits als No Limit, Get Ready For This en Twilight Zone de wereld rond. Zijn beroemdste tekst bestond uit amper een handvol woorden, maar eerlijk, heel Europa kende die uit zijn hoofd. Ray Slijngaard van Too Unlimited is er vandaag 55 geworden en dat vraagt om dit feestje. We'll be right back.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. Rune Hergots is Belgisch kampioen op de weg. In een sprint met 3 was hij sneller dan Jonas Rikaert en Fabio van den Bossen. Hergots is 27 en een verrassende winnaar. De favorieten Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten niet eens in de kopgroep. De industriebrand in Londerzeel in Vlaams-Brabant is onder controle. Dat bevestigt de brandweer. Er wordt wel nog nageblust. Het bedrijf is zo goed als volledig uitgebrand en er hangt ook een grote rookwolk. Je hoort burgemeester Nadia Sminati.
4: We hebben gevraagd om preventief ramen en deuren te sluiten. Een tweede bezorgdheid was dat er gebouwen, loodsen in de buurt van de brand zich bevonden, waar giftige stoffen zich in bevonden. En daarom dat ik ook de gemeentelijke fase heb afgekondigd. De brandweer slaagt er wel in om die gebouwen nu te vrijwaren.
3: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. Ons land stuurde de BFAST-team naar Venezuela, na de zware aardbevingen daar. BFAST zal zich voornamelijk focussen op onderdaktenten dus. Venezuela had Europa om hulp gevraagd. De dodentol staat daar voorlopig op 1430. 50.000 anderen zijn nog vermist. In Herentals, in de Antwerpse Kempen, zijn 2 lichamen gevonden in een woning. Dat schrijft HLN. Het zou gaan om een vader van 70 en zijn zoon van 50. Mogelijk waren ze al enkele dagen overleden. Volgens het parket zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet en gaat het misschien om een CO-vergiftiging. Er loopt een onderzoek. En ook vanavond kan het opnieuw stevig gaan onweren met hagel en felle windstoten. De weerman David de Henao.
5: Dat zal niet zijn wat het vannacht is geweest. Ook al omdat de hitte voor een groot deel verdreven is. Het is nog wel warm, maar het is niet meer zo warm als gisteren. Ook boven Frankrijk is het al minder warm. Dus we verwachten nog wel een lokaal stevig onweer. Maar het zal eerder naar de Ardennen gaan, denk ik. Een stukje van Vlaanderen. Maar normaal gezien zou het niet mogen zijn wat het is geweest.
3: Aan de kust voorlopig nog zon, aan de andere kant van het land bewolkt met kans op onweer. En ook vannacht kans op onweer en we duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden, de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
6: Backstage met Raf van Brussel.

Met Boyzone stond hij begin van deze maand nog met hun Two for the Road concerten in Londen voor hun laatste vaarwel. Maar solo is Ronan Keating zich serieus aan het amuseren in de studio. Meer nog, hij verzekert ons dat er nieuw werk aankomt. En hij kan er wel eens een gilletje af.

0: Gimme Gimme Gimme van de rapper Michael Walden. En ook vooral ook van Patty Austin. Ja, juist is juist.
1: Plekken zonder backstage.
0: In 1976 had AC/DC een opvallende oplossing voor een gebrek aan een concertzaal. Ze namen gewoon een vrachtwagen. Voor het Australische muziekprogramma Countdown werd een open truck omgebouwd tot een rijdend podium. En vervolgens reed de band dwars door het centrum van Melbourne, terwijl ze It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll speelden. Op de laadbak stonden Angus Young, Bon Scott en de rest van de groep tussen de versterkers. Bon Scott had zelfs zijn doedelzak bij, waardoor het verkeer die dag niet alleen file leed, maar ook een gratis doedelzak en rockconcert cadeau kreeg. Ja, een backstage was er niet natuurlijk. De vrachtwagen was het podium, de kleedkamer en de artiesteningang in één. Terwijl AC/DC speelde, rolden verkeerslichten, tramsporen en nieuwsgierige voorbijgangers gewoon voorbij. Het leverde een van de meest iconische muziekvideo's uit de rockgeschiedenis op. En het bewees meteen ook de titel van het nummer. Als je het wil maken in de rock'n'roll, is het soms echt een lange weg naar de top. Zeker als je onderweg moet optreden op een vrachtwagen.

Als je hem wil zien, moet je 2, 4, 5 of 7 juli naar de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Want de man laat ons land namelijk links liggen in zijn tour. Maar waarom toch, Bruno? Allee, het is tijd voor een van de meest herkenbare baslijnen in de muziekgeschiedenis. En dan heb ik het niet over die van Another One Bites the Dust.

Zangeres Linda Perry van Four Non-Blondes is niet van de minste. Ze schreef onder andere ook Beautiful voor Christina Aguilera en Get the Party Started van Pink. Dat is wel straf. Na Walk the Moon mag je weer raden wiens kleedkamer ik beschrijf. Maar eerst dus zwijgen en dansen.

0: de kleedkamer.
1: Ah, meteen valt een geur op. Het is een mengeling van Frans parfum, verse croissants en een vleugje Parijse elegantie. Alsof iemand net een modeshow heeft verlaten om daarna rechtstreeks een concertzaal binnen te wandelen. Op een tafeltje staat een kopje koffie naast een mandje met macarons. Er ligt ook een stapel modebladen waarvan opvallend veel pagina's zijn omgevouwen. Aan de muur hangen zwart-wit foto's van Parijs, afgewisseld met concertaffiches en een poster van Lenny Kravitz. Voor de spiegel ligt een klein briefje met daarop één woord. Joe. Daaronder heeft iemand met sierlijke letters geschreven Le taxi arrive bientôt. Wanneer de dame in kwestie in dezelfde spiegel zou kijken en glimlachen, zie je het herkenbare spleetje tussen haar twee voorste tanden. In de hoek ligt er op een stoel zo'n filmklapper. Ken je dat zo? Waar ze de scènes opschrijven en zo klak met klappen. En dat is geen toeval, want de bewoonster van deze kamer voelt zich even hard thuis op een podium als voor een camera. Van wie was de kleedkamer die ik net beschreef? Laat het maar weten in de Joe-app.
0: Dit is...

0: Thomas Anders en Dieter Bohlen, de twee Duitsers van Modern Talking, die hebben in de jaren 80 wel een paar stevige hitjes gescoord. En scoren dit jij ook. Tenminste, als jij wist dat ik mocht rondsnuffelen in de kamer van het beroemdste spleetje van Frankrijk. En ja, dan heb ik het natuurlijk over het spleetje tussen haar voorste tanden. Hè. Vanessa Paradis was helemaal correct.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach,
2: dit is Joe. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Backstage. Met Raf van Brussel.

0: over waarom de dingen soms zo ingewikkeld moeten zijn. Avril Lavigne.
1: Dit is Joe.
2: De song Spion.
0: Ik heb voor jou een verhaal van de Amerikaanse komiek Dave Chappelle, die het ooit vertelde in een interview en later verwerkte in zijn beroemde Prince-sketch uit de tv-show Chappelle's Show. Het gaat over Prince natuurlijk. Op een nacht belandde die comedian Dave Chappelle op een feestje waar ook Prince aanwezig was. Wat volgde klinkt als het begin van een flauwe grap. Prince die nodigde het ganse gezelschap uit voor een basketbalwedstrijd. Midden in de nacht. En volgens de aanwezigen verscheen Prince niet in een sportuitrusting, maar gewoon in zijn typische Prince-stijl, inclusief laarzen en flamboyante kledij. Maar schijnbedriegt, want de man bleek verrassend goed te kunnen basketballen en zijn ploeg won de wedstrijd. En alsof dat nog niet vreemd genoeg was, nodigde Prince iedereen daarna uit bij hem thuis. Voor pannenkoeken. Dus stel je even voor, je verliest een nachtelijke basketbalmatch van Prince en een uur later zit je aan zijn tafel pannenkoeken te eten. Ja, het klinkt als een comedy sketch, maar het is dus waar gebeurd. Het beeld van Prince die midden in de nacht een groep comedians uitdaagt voor een basketbalmatch, hen verslaat en vervolgens pannenkoeken laat serveren, is ongeveer het meest Prince-achtige verhaal dat je kan bedenken.
2: Backstage.

Zo'n frambooskleurige baret vind je makkelijk online, moest je geprikkeld zijn door Prince. Je vindt ze voor gemiddeld een 20 eurotjes. Ah, voilà, dit was hem. De allerlaatste backstage op Joe. Na 40 afleveringen rest mij alleen jou ongelooflijk te bedanken voor het luisteren en het reageren. Want een DJ met een microfoon, wat fijne muziek en die toverhalen zou zonder jou maar een zielig figuur slaan. Dus nogmaals, dikke merci. Graag tot ooit nog eens op Joe. En anders ben je meer dan welkom bij Joe Cold. Het gaat jullie goed.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Afgelopen week was de warmste ooit, dus sinds het begin van de metingen in 1892. Dat blijkt uit de statistieken van het KMI. Je hoort weerman David de Heene.
2: Het is net de warmste week geworden sinds vorige zondag tot en met gisteren, met een gemiddelde temperatuur van 27,11 graden. De vorige warmste week was tussen 6 en 13 augustus 2020, met een gemiddelde temperatuur van 27,07 graden, dus een heel klein verschil.
1: En ook de komende dagen blijft het nog warm. In een pretpark in Zweden zijn verschillende gewonden gevallen toen de bliksem insloeg. Dat zeggen de lokale autoriteiten. De bliksem sloeg in op een boom waardoor er takken en brokstukken naar beneden vielen. Een vrouw van 45 werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. 5 kinderen raakten lichtgewond. Onze Belgische volleybalmannen hebben hun 8e wedstrijd in de Volley Nations League verloren. Het werd 0-3 tegen Turkije. De Red Dragons staan voorlopig 13e in de tussenstand. Over een goede 2 weken trekken de Dragons naar Japan voor week 3 van die Nations League. De beste 7 plaatsen zich voor de finale. Vanavond kans op onweer, maar het blijft warm. We duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig, 27 graden dan. De dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: Dit is Joe. Joe Easy.

heerlijkste easy hits voor thuis en onderweg. Of altijd en overal op onze digitale zender Joe Easy. Joe Easy. Op DAB+ of via de app.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Afgelopen week was de warmste ooit dus sinds het begin van de metingen in 1892. Je hoort weerman David De Heno.
2: Het is net de warmste week geworden sinds vorige zondag tot en met gisteren, met een gemiddelde temperatuur van 27,11 graden. De vorige warmste week was tussen 6 en 13 augustus 2020, met een gemiddelde temperatuur van 27,07 graden, dus een heel klein verschil.
1: Ook de komende dagen blijft het nog warm. Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon. Dat meldt het Libanese persagentschap NNA. En dat amper twee dagen nadat de twee landen een intentieakkoord hadden om de wapens neer te leggen. Israël heeft het opnieuw gemunt op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. En bij die aanvallen zou één Israëlische soldaat om het leven gekomen zijn. En onze Belgische volleybalmannen hebben hun 8e wedstrijd in de Volley Nations League verloren. Het werd 0-3 tegen Turkije. Over een goede 2 weken trekken ze naar Japan voor week 3 van die Nations League. De Red Dragons staan voorlopig 13e in de tussenstand. De 7 beste plaatsen zich voor de finale. Vanavond kans op onweer, maar het blijft warm. We duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden. En de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: Dit is Joe. Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met de Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is en die nu dus opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Joris Monus van het departement Zorg.
2: Ze hebben heel de afdeling waar die patiënten zich bevonden, de intensieve afdeling, helemaal leeggemaakt. Helemaal laten desinfecteren, ook gespecialiseerde firma's daarvoor ingeroepen. Materiaal vervangen, heel intensief gescreend ook in het ziekenhuis. Dus het ziekenhuis heeft daar echt alle nodige moeite ingestoken om deze uitbraak zo klein te houden zoals ze nu is.
1: De schimmelinfectie is voor gezonde mensen ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan hij dodelijk zijn. In het Jubelpark in Brussel is een gigantisch Amerikaans feest aan de gang. Ter ere van de 250ste verjaardag van de VS. Op de gastenlijst 9000 mensen, het kostenplaatje 5 miljoen euro. Geld dat ambassadeur Bill White is gaan ronselen bij Belgische bedrijven. Politiek journaliste Hannelore Simoens is erbij.
3: Ik heb een mail gezien die hij heeft gestuurd naar heel veel Belgische bedrijfsleiders. Waarin ook wel wat pushy was, dat ze moesten sponsoren. En dat ging over sponsorpakketten tussen de 10 en de 250.000 euro. Degene die niet uiteindelijk daarop zijn ingegaan, die kregen dan die ook een heel teleurstellende mail van I'm very disappointed in you. Dus ja, sommigen vonden het echt wel pushy, maar het zijn toch velen die het gedaan hebben.
1: Uit economische belangen om goed zaken te kunnen blijven doen met de VS. De dodentol na 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat nu op 1450 dodelijke slachtoffers. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. In de Duitse stad Bochum is een bruiloftstoet ontaard in een botspartij met 7 auto's. Dat meldt de politie. Die 7 auto's die onderweg waren naar een feest knalden op elkaar. 3 mensen raakten daarbij lichtgewond, maar de materiële schade is groter. In totaal 250.000 euro aan schade. En Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon. Dat meldt het Libanese persagentschap NNA. En dat amper 2 dagen nadat de 2 landen een intentieakkoord hadden om het rustiger te krijgen in de regio. Israël heeft het opnieuw gemunt op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. En bij die aanvallen zou 1 Israëlische soldaat om het leven gekomen zijn. Kans op onweer vanavond. Blijft warm, we duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden. En de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: Dit is Joe. Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Maasmechelen is een man van 25 verdronken in de Maas. Dat bevestigt het Limburgse parket. Volgens de eerste vaststellingen ging de man zwemmen in de Maas, maar liep het mis. Het parket houdt alle opties open, dus ook een verdachte overlijden. Het onderzoek loopt nog. Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met de Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is en die nu dus opduikt in uitgerekend een ziekenhuis. Joris Monus van het departement zorg.
2: Ze hebben heel de afdeling waar die patiënten zich bevonden, de intensieve afdeling, helemaal leeggemaakt. Helemaal laten desinfecteren, ook gespecialiseerde firma's daarvoor ingeroepen. Materiaal vervangen, heel intensief gescreend ook in het ziekenhuis. Dus het ziekenhuis heeft daar echt alle nodige moeite in gestoken om deze uitbraak zo klein te houden zoals ze nu is.
1: De schimmelinfectie is voor gezonde mensen ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan die dodelijk zijn. Iran verwacht dat er 20 miljoen mensen de begrafenis van Ayatollah Khamenei zullen bijwonen. Die kwam eind februari om het leven bij een Israëlische droneaanval en wordt in juli begraven. Khamenei was 37 jaar lang de hoogste geestelijke leider van Iran. Begin juli wordt er een nationale herdenking georganiseerd die een paar dagen duurt. Afwisselend wolken en opklaringen en minima rond een graad of 17. Hier en daar kans op een onweersbui, maar overwegend droog. Morgen zonnig en 27 graden dan. En de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui en maxima tot een graad of 27.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. In Maasmechelen is een man van 25 verdronken in de Maas. Dat bevestigt het Limburgse parket. Volgens de eerste vaststellingen ging de man zwemmen in de Maas, maar liep het mis. Het parket houdt alle opties open, dus ook een verdacht overlijden. Het onderzoek loopt. Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met de Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is en die nu dus ook opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Joris Molens van het departement Zorg.
2: Ze hebben heel de afdeling waar die patiënten zich bevonden, de intensieve afdeling, helemaal leeggemaakt. Helemaal laten desinfecteren, ook gespecialiseerde firma's daarvoor ingeroepen. Materiaal vervangen, heel intensief gescreend ook in het ziekenhuis. Dus het ziekenhuis heeft daar echt alle nodige moeite ingestoken om deze uitbraak zo klein te houden zoals ze nu is.
1: De schimmelinfectie is voor gezonde mensen ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan ze dodelijk zijn. En dan nog naar het WK voetbal. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos is uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Canada. De winnende goal werd gemaakt in de toegevoegde tijd. Dat betekent dat Canada de 8e finale speelt tegen de winnaar van het duel Nederland-Marokko. En we gaan de nacht in met het weer afwisselend. Wolken en opklaringen, minimaal rond een graad of 17. Hier en daar kan er een onweersbui voorkomen, maar overwegend droog wel. Morgen zonnig en 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, kans op een bui en maxima tot een graad of 27.